0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Premier Jette denkt dat het heel lastig gaat worden om met de Amerikanen tot een akkoord te komen over het internationaal strafhof in Den Haag. Dat zei hij in de Tweede Kamer. Vanaf april volgend jaar mogen Amerikaanse bedrijven en organisaties geen zaken meer doen met het ICC. Dat betekent dat ambtenaren van het strafhof misschien niet meer bij hun bankrekening kunnen of bij hun e-mail. De EU treft maatregelen om het ICC te beschermen tegen de Amerikaanse sancties. Iran voert weer meer aanvallen uit in en rond de straat van Hormuz. De Britse Financial Times schrijft dat Iran afgelopen zondag 6 schepen heeft aangevallen, een recordaantal op één dag. Het ging om 5 olietankers en een containerschip. Ook de Verenigde Staten vielen een schip aan dat volgens hen uit Iran vertrok en de Amerikaanse blokkade negeerde. Het scheepsverkeer in de zeestraat is sterk teruggelopen als gevolg van de toegenomen aanvallen. De gemeente Groningen creëert 100 tijdelijke opvangplekken voor asielzoekers om de nood bij aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Het ministerie van Asiel en Migratie heeft alle gemeenten gevraagd om met spoed extra opvang te organiseren. In Groningen kunnen de komende 3 weken gezinnen met jonge kinderen terecht. Groningen voldoet al aan de spreidingswet, maar heeft de opvang uitgebreid nu in Ter Apel opnieuw mensen buiten moeten slapen. En paus Leo heeft longkanker. De 71-jarige Amerikaan is geopereerd aan een knobbeltje in zijn rechterlong. Daarbij is het onderste deel van zijn long verwijderd. De operatie is volgens het Vaticaan een succes. Er zijn geen complicaties opgetreden. Naar verwachting blijft de paus een week in het ziekenhuis om te herstellen. Zijn afspraken zijn in ieder geval tot 20 oktober afgezegd. Of hij daarna weer aan het werk kan, is nog onzeker. Het weer. Minima vannacht rond een graad of 9 en een zwakke tot matige aan de kust krachtige westenwind. Overdag droog en zonnig bij 17 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
4: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
7: Help je mee?
9: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
10: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
11: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Sea Breeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Sea Breeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: 1098 or 1395 AM. Radio Sea Breeze.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. Premier Jette denkt dat het heel lastig gaat worden om met de Amerikanen tot een akkoord te komen over het internationaal strafhof in Den Haag. Dat zei hij in de Tweede Kamer. Vanaf april volgend jaar mogen Amerikaanse bedrijven en organisaties geen zaken meer doen met het ICC. Dat betekent dat ambtenaren van het strafhof misschien niet meer bij hun bankrekening kunnen of bij hun e-mail. De EU treft maatregelen om het ICC te beschermen tegen de Amerikaanse sancties. Iran voert weer meer aanvallen uit in en rond de straat van Hormuz. De Britse Financial Times schrijft dat Iran afgelopen zondag 6 schepen heeft aangevallen, een recordaantal op één dag. Het ging om 5 olietankers en een containerschip. Ook de Verenigde Staten vielen een schip aan dat volgens hen uit Iran vertrok en de Amerikaanse blokkade negeerde. Het scheepsverkeer in de zeestraat is sterk teruggelopen als gevolg van de toegenomen aanvallen. De gemeente Groningen creëert 100 tijdelijke opvangplekken voor asielzoekers om de nood bij aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Het ministerie van Asiel en Migratie heeft alle gemeenten gevraagd om met spoed extra opvang te organiseren. In Groningen kunnen de komende 3 weken gezinnen met jonge kinderen terecht. Groningen voldoet al aan de spreidingswet, maar heeft de opvang uitgebreid nu in Ter Apel opnieuw mensen buiten moeten slapen. En paus Leo heeft longkanker. De 71-jarige Amerikaan is geopereerd aan een knobbeltje in zijn rechterlong. Daarbij is het onderste deel van zijn long verwijderd. De operatie is volgens het Vaticaan een succes. Er zijn geen complicaties opgetreden. Naar verwachting blijft de paus een week in het ziekenhuis om te herstellen. Zijn afspraken zijn in ieder geval tot 20 oktober afgezegd. Of hij daarna weer aan het werk kan, is nog onzeker. Het weer. Minima vannacht rond een graad of 9 en een zwakke tot matige aan de kust krachtige westenwind. Overdag droog en zonnig bij 17 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
4: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
7: Help je mee?
9: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
10: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
11: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Groot-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
12: We are going to take you back. Back in time on Radio Seabreeze 1395 and 1098 AM.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Premier Jette denkt dat het heel lastig gaat worden om met de Amerikanen tot een akkoord te komen over het internationaal strafhof in Den Haag. Dat zei hij in de Tweede Kamer. Vanaf april volgend jaar mogen Amerikaanse bedrijven en organisaties geen zaken meer doen met het ICC. Dat betekent dat ambtenaren van het strafhof misschien niet meer bij hun bankrekening kunnen of bij hun e-mail. De EU treft maatregelen om het ICC te beschermen tegen de Amerikaanse sancties. Iran voert weer meer aanvallen uit in en rond de straat van Hormuz. De Britse Financial Times schrijft dat Iran afgelopen zondag 6 schepen heeft aangevallen, een recordaantal op één dag. Het ging om 5 olietankers en een containerschip. Ook de Verenigde Staten vielen een schip aan dat volgens hen uit Iran vertrok en de Amerikaanse blokkade negeerde. Het scheepsverkeer in de zeestraat is sterk teruggelopen als gevolg van de toegenomen aanvallen. De gemeente Groningen creëert 100 tijdelijke opvangplekken voor asielzoekers om de nood bij aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Het ministerie van Asiel en Migratie heeft alle gemeenten gevraagd om met spoed extra opvang te organiseren. In Groningen kunnen de komende 3 weken gezinnen met jonge kinderen terecht. Groningen voldoet al aan de spreidingswet, maar heeft de opvang uitgebreid nu in Ter Apel opnieuw mensen buiten moeten slapen. En paus Leo heeft longkanker. De 71-jarige Amerikaan is geopereerd aan een knobbeltje in zijn rechterlong. Daarbij is het onderste deel van zijn long verwijderd. De operatie is volgens het Vaticaan een succes. Er zijn geen complicaties opgetreden. Naar verwachting blijft de paus een week in het ziekenhuis om te herstellen. Zijn afspraken zijn in ieder geval tot 20 oktober afgezegd. Of hij daarna weer aan het werk kan, is nog onzeker. Het weer. Minima vannacht rond een graad of 9 en een zwakke tot matige aan de kust krachtige westenwind. Overdag droog en zonnig bij 17 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
4: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
7: Help je mee?
9: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klant of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
10: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
11: Heb jij ze al gezien? De Radio Sea Breeze t-shirts.
12: Ze zijn te koop in onze winkel op de website.
13: En er zijn ook Sea Breeze mokken en stickers te koop.
12: Ga dus snel kijken en bestel.
13: Kijk op radioseabreeze.nl voor zo'n nostalgisch verfrissend t-shirt van Radio Sea Breeze.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. Premier Jette denkt dat het heel lastig gaat worden om met de Amerikanen tot een akkoord te komen over het internationaal strafhof in Den Haag. Dat zei hij in de Tweede Kamer. Vanaf april volgend jaar mogen Amerikaanse bedrijven en organisaties geen zaken meer doen met het ICC. Dat betekent dat ambtenaren van het strafhof misschien niet meer bij hun bankrekening kunnen of bij hun e-mail. De EU treft maatregelen om het ICC te beschermen tegen de Amerikaanse sancties. Iran voert weer meer aanvallen uit in en rond de straat van Hormuz. De Britse Financial Times schrijft dat Iran afgelopen zondag 6 schepen heeft aangevallen, een recordaantal op één dag. Het ging om 5 olietankers en een containerschip. Ook de Verenigde Staten vielen een schip aan dat volgens hen uit Iran vertrok en de Amerikaanse blokkade negeerde. Het scheepsverkeer in de zeestraat is sterk teruggelopen als gevolg van de toegenomen aanvallen. De gemeente Groningen creëert 100 tijdelijke opvangplekken voor asielzoekers om de nood bij aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Het ministerie van Asiel en Migratie heeft alle gemeenten gevraagd om met spoed extra opvang te organiseren. In Groningen kunnen de komende 3 weken gezinnen met jonge kinderen terecht. Groningen voldoet al aan de spreidingswet, maar heeft de opvang uitgebreid nu in Ter Apel opnieuw mensen buiten moeten slapen. En paus Leo heeft longkanker. De 71-jarige Amerikaan is geopereerd aan een knobbeltje in zijn rechterlong. Daarbij is het onderste deel van zijn long verwijderd. De operatie is volgens het Vaticaan een succes. Er zijn geen complicaties opgetreden. Naar verwachting blijft de paus een week in het ziekenhuis om te herstellen. Zijn afspraken zijn in ieder geval tot 20 oktober afgezegd. Of hij daarna weer aan het werk kan, is nog onzeker. Het weer. Minima vannacht rond een graad of 9 en een zwakke tot matige aan de kust krachtige westenwind. Overdag droog en zonnig bij 17 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
4: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
7: Help je mee?
9: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
10: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
11: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosiebries.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.
12: Seabreeze AM. Seabreeze AM.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op Radio Seabreeze. Opnieuw een staking in het OV, ditmaal vooral de bussen. In Amsterdam en Den Haag rijden ze overigens wel. In het streekvervoer moeten reizigers rekening houden met vertragingen en uitval van regionale treinen en bussen. Waar precies is onduidelijk. In Rotterdam rijden alleen trams en metro's. De NS rijdt ook volgens dienstregeling. Er staken zo'n 13.000 werknemers na vastgelopen CAO-onderhandelingen. Ze eisen bijna 10% loonsverhoging, anders volgen nieuwe acties. 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor een 27-jarige Edenaar vanwege een hele reeks misdrijven. De eis was 13 jaar en tbs. Vorig najaar randde hij in een bos bij Bennekom een vrouw aan, daarna een 16-jarig meisje. Na meerdere diefstallen brak de man 's nachts in bij een 87-jarige vrouw. Hij gooide haar van de trap en verkrachtte haar op de grond. Ze werd pas een dag later gevonden. Het Pieter Baan Centrum vindt de man sterk ontoerekeningsvatbaar. Hij moet ook smartengeld betalen. De Russen hebben vannacht opnieuw doelen bestookt in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Een projectiel sloeg in bij een woonflat, er viel een dode en de andere bewoners moesten worden geëvacueerd. President Zelensky van Oekraïne verwijt Moskou het staakt het vuren te schenden dat eerder door president Trump was aangekondigd. Zelensky wil snel overleg met Amerikaanse gezanten over het beëindigen van de oorlog met Rusland. Nooit eerder kwam een door mensen gemaakt voertuig zo ver op een andere planeet. Marsrover Perseverance reed in 5 jaar 45,25 kilometer. Daarmee verslaat het de Marsrover Opportunity, die tussen 2014 en 2018 net iets minder ver reed. Perseverance werd 5 jaar geleden door de NASA naar Mars gestuurd voor onderzoek naar het oppervlak van de rode planeet. Het besturen gaat overigens tergend langzaam. Een instructie is ruim 20 minuten onderweg naar Mars. Het weer. Lokaal eerst wat nevel, verder zonnig bij een veranderlijke wind. Het wordt 16 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot €1800 voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
3: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
4: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Voetbalfan, verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts. Van wereldclubs tot verborgen parels. FCSurprise.nl.
2: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
3: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
4: Geen troep in je lichaam? Bij PureMieke.nl koop je gegarandeerd troepvrij. Voeding, supplementen, verzorging en meer. Shop op PureMieke.nl.
5: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment. Eco voor rust in het groen. Of Royal voor stijl in hartje Paramaribo. Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.
6: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Sybris, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Sybris app voor Android en iOS. Download hem nu gratis.

Als jij het beste uit je radio wilt halen, blijf dan op de hoogte van de laatste ontwikkelingen via onze website. Met informatie over onze DJ's, programma's en uitzending gemist.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op Radio Seabreeze. Opnieuw een staking in het OV, ditmaal vooral de bussen. In Amsterdam en Den Haag rijden ze overigens wel. In het streekvervoer moeten reizigers rekening houden met vertragingen en uitval van regionale treinen en bussen. Waar precies is onduidelijk. In Rotterdam rijden alleen trams en metro's. De NS rijdt ook volgens dienstregeling. Er staken zo'n 13.000 werknemers na vastgelopen CAO-onderhandelingen. Ze eisen bijna 10% loonsverhoging, anders volgen nieuwe acties. 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor een 27-jarige Edenaar vanwege een hele reeks misdrijven. De eis was 13 jaar en tbs. Vorig najaar randde hij in een bos bij Bennekom een vrouw aan, daarna een 16-jarig meisje. Na meerdere diefstallen brak de man 's nachts in bij een 87-jarige vrouw. Hij gooide haar van de trap en verkrachtte haar op de grond. Ze werd pas een dag later gevonden. Het Pieter Baan Centrum vindt de man sterk ontoerekeningsvatbaar. Hij moet ook smartengeld betalen. De Russen hebben vannacht opnieuw doelen bestookt in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Een projectiel sloeg in bij een woonflat, er viel een dode en de andere bewoners moesten worden geëvacueerd. President Zelensky van Oekraïne verwijt Moskou het staakt het vuren te schenden dat eerder door president Trump was aangekondigd. Zelensky wil snel overleg met Amerikaanse gezanten over het beëindigen van de oorlog met Rusland. Nooit eerder kwam een door mensen gemaakt voertuig zo ver op een andere planeet. Marsrover Perseverance reed in 5 jaar 45,25 kilometer. Daarmee verslaat het de Marsrover Opportunity, die tussen 2014 en 2018 net iets minder ver reed. Perseverance werd 5 jaar geleden door de NASA naar Mars gestuurd voor onderzoek naar het oppervlak van de rode planeet. Het besturen gaat overigens tergend langzaam. Een instructie is ruim 20 minuten onderweg naar Mars. Het weer. Lokaal eerst wat nevel, verder zonnig bij een veranderlijke wind. Het wordt 16 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Valt jouw bedrijf niet op tussen alle reclame? Smit Media Solutions ontzorgt je van A tot Z in print en sign. Drukwerk, ledschermen, 3D-hologrammen, displays, vlaggen en spandoeken, autoreclame en beursstands. Vraag nu gratis advies aan via smitmediasolutions.nl. Smit met een D. Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
6: De mid-season sale bij Kicks is gestart. Shop nu met kortingen tot 30% op de nieuwste collectie van topmerken. Voor vanavond 12 uur besteld is volgende werkdag in huis. Kicks.nl.
7: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
8: Martin.
9: Hallo Martin.
10: Hallo. Hallo. Zeg een mannetje van.

Patty Bright uit 81. Hold on to love. Haar enige solo-hit dan Love. Ze heet eigenlijk Petula na Petula Clark. Werd geboren in Nederlands Nieuw-Guinea en kwam op haar 11e naar hier. Martin's Music Show. Woensdag, goedemorgen.

Ringo Starr hadden we uit 1974, You're 16, origineel van Johnny Burnett. The Three Degrees daarna, The Runner uit 1979. En de laatste was van Miguel Rios, Song of Joy uit 70. We hebben platen uit de tijd dat het leven eenvoudiger en de muziek top was.

We hadden drie hits uit de jaren 60. De eerste was van de Eagles, de band van Eddie Grant, I Get So Excited, dat 68. De Hollies Are Down, de Kerouac Cellar, 1967. En de laatste was van de Rolling Stones, As Tears Go By, hit in 66. Afwisseling is onze motor. 7:30 AM op 13:95.

ouderwets goede muziek hebben we heel de dag voor je. En daarnet hoorde je uit 1982 met Red Tape. Swing Out Sister, daarna uit 1987 met Surrender. Dat was hun grootste hit. En Garland Jeffries, dat was de laatste. Matador was een hit in 1980. Dit is CB's en Martin's Morning Music Show.

De LP-versie was dat. Van Rise to the Occasion, van Climbing Fisher uit 1988. The Cats hadden we daarvoor, Turn Around and Start Again uit 1968. En de eerste van de laatste drie was van Breeze, It's Only a Matter of Time. En dat was een hit in 1978. Shanice Wilson heb ik nog voor je, Saving Forever for You uit 1993. En de laatste van vandaag is Cock Robin, The Promise You Made uit 86. Dank voor de klandizie.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Studenten schrijven hun universitaire masterscripties vaak niet meer zelf, maar gebruiken daar AI-chatbots voor. Onderwijsminister Letchert noemt dat fraude en wil dat universiteiten ingrijpen. RTL Nieuws scande honderden recente masterscripties van 12 universiteiten met een speciale AI-detectietool. Bij 1 op de 5 scripties is de bijdrage van ChatGPT, Claude of Gemini groter dan die van de student zelf. 6% van de scripties werd zelfs volledig door AI geschreven. Hoe groot de impact is moet nog blijken, maar vandaag wordt gestaakt in het streekvervoer. In Amsterdam en Den Haag rijden de bussen gewoon wel. Reizigers moeten de hele dag rekening houden met uitval van regionale treinen en bussen. In Rotterdam rijden alleen trams en metro's. In Utrecht ligt een deel daarvan stil. De NS-treinen rijden gewoon. De bonden eisen bijna 10% loonsverhoging. Anders volgt tot aan de kerst iedere week een staking in het openbaar vervoer. Bijna 80% van de gemeente geeft geen toestemming aan verenigingen en stichtingen om vuurwerk af te steken met oud en nieuw. Deze jaarwisseling is de eerste sinds de invoering van het landelijk vuurwerkverbod. Particulieren mogen daardoor alleen nog klein vuurwerk afsteken, zoals sterretjes. Professionele vuurwerkshows mogen doorgaan. De meeste gemeenten willen heldere regels voor inwoners. Ook hebben gemeenten geen capaciteit voor handhaving. In San Francisco is een opnameapparaatje gevonden in een zaaltje van OpenAI, bekend van ChatGPT, een tool die werkt met kunstmatige intelligentie. Het bleek aangesloten te zijn achterop een televisie. In de bewuste ruimte worden bedrijfsgeheimen besproken. Op beelden is te zien hoe een Saoedische medewerker achter de bewuste televisie naar iets lijkt te zoeken. Het apparaatje was toen al verwijderd. De man is direct ontslagen en riskeert $250.000 boete en 5 jaar cel. Ook de FBI onderzoekt de spionage bij het softwarehuis. Het weer. Lokaal eerst wat nevel, verder zonnig bij een veranderlijke wind. Het wordt 16 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van De Core Beverwijk. Vanaf €194.900 vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot €1800 voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
4: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Voetbalfan, verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
7: Van wereldclubs tot verborgen parels.
6: FCSurprise.nl.
8: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
9: Start de motor! De boerderij wacht.
10: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
11: Leeuweriken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
12: Zal zien de Radio Sea Breeze t-shirts.
13: Ze zijn te koop in onze winkel op de website.
12: En er zijn ook Sea Breeze mokken en stickers te koop.
13: Ga dus snel kijken en bestel.
12: Kijk op radioseabreeze.nl voor zo'n nostalgisch verfrissend t-shirt van Radio Sea Breeze.
14: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
15: En dan nu eruit. Vandaag met Milko Roodnat.
16: Goedemorgen.

was een beetje een one-hit wonder, het 1970 Richard Barnes. En hij nam ons mee naar de berg, oftewel Take to the Mountains. Dank aan Martin van Kampen. Maar vrienden, het is 8 uur geweest. We moeten aan de slag, dus jij het bed en hoppa,

zitten alweer midden in de week. Het is woensdag 14 oktober 2026. En ook vandaag weer een nieuwe morgenster. Zo rond 20 over 8 de aanwijzingen. 8:30 de oude nieuwsfeitjes. En 9:20 dan de uitslag van de morgenster. Goedemorgen. Ja, ik zei het al, het is midden in de week. We gaan weer op naar het midden van de week. Daarna om 12 uur vanmiddag. Dan gaan we de week door midden breken. Gaan we weer lekker richting het weekend. En blijven natuurlijk lekkere muziek draaien hier op de Radio Seabreeze. We gaan terug naar 1973. Met de formatie Left Side. Hij staat ook op de linker platenspeler. Dit is Like a Locomotion.

Belofte maakt schuld, oftewel The Promise You Made. En dan moet je altijd natuurlijk aan de belofte gaan houden. Je hoorde Cock Robin uit 1984. En The Promise You Made, ik zei het al, van het gelijknamige album. En dit was de titeltrack daarvan. Straks gaan we de Morgenster spelen. We gaan een aantal aanwijzingen geven die leiden naar de Morgenster. Hij is er rond 20 voor 8. Dan krijg je natuurlijk de oplossing van de Morgenster. En draaien we ook een plaatje van de Morgenster. Maar eerst een Nederlandstalige van Gerard Cox. Het past wel een beetje bij de tijd van het jaar. De zomer is er uiteindelijk over. En het is weer voorbij, die mooie zomer. En hij zong het in 1974.

0: Ik ga je een aantal aanwijzingen geven voor de morgenster van deze morgen. Onze morgenster werd geboren in Hatfield, en dat ligt in Engeland, op 24 juni 1945. Hij is bekend als zanger van de Zombies en soloartiest. In 1964 vormde hij samen met toetsenist Rod Argent, gitarist Paul Atkinson en bassist Chris White en drummer Hugh Grundy de band The Zombies. De bekendste hits waren She's Not There, Tell Her No en Time of the Seasons. Na het uiteenvallen van de band in 1968 begon hij aan zijn solo-carrière. Onder het pseudoniem Neil McGardner nam hij nogmaals de zombie-hit She's Not There op, dat in Nederland de 25e plaats wist te bereiken in de Nederlandse top 40. Hij maakte daarna een aantal soloalbums onder zijn eigen naam. One Year, dat deed hij in 1971, met erop de tipperadernotering met dubbele A-kant Caroline Goodbye. En het ging over zijn verbroken relatie met fotomodel en actrice Caroline Munro en Say Don't Mind. Zijn tweede album, And Is More uit 1972, leverde twee hits op. I Want Some More en Adora. Het door hem gezongen nummer Old and Wise is afkomstig van Eye in the Sky en werd een hit. Alleen zijn naam werd niet vermeld op de single. Nou, welke morgenster zoeken we straks zo rond de 20 voor 9 gaan we onthullen.
1: Eruit woensdagochtend op Radio Seabreeze.
2: Sometimes the world is a valley of...

de Debbie, pseudoniem voor Ria Schildmeijer, geboren in Haarlem. En haar grote hit, denk ik, uit 1984, Everybody Join Hands. En daarvoor die mooie Elmer Tienau uit 1976 en het heerlijke Volare. Ja, het is nog net geen 8:30, we kunnen nog wel eentje draaien. Eigenlijk een waarschuwing voor alle getrouwde vrouwen in Nederland en ver daarbuiten. Een advies van Tammy Wynette. Dit is Stand By Your Man.

0: advies voor alle getrouwde dames. Wereldwijd natuurlijk. Stand By Your Man. En je hoorde Tammy Wynette uit 1968 van haar gelijknamige album. Het was de titeltrack daarvan. Maar het is nu de hoogste tijd voor het oude nieuws. Ze is weer helemaal klaar. Goedemorgen, Aria.
1: Goedemorgen, Milko. Vandaag heb ik het oude nieuwsfeitje van 14 oktober. 1066. Willem de Veroveraar verslaat het laatste Anglo-Saxische koning Harold II in de slag bij Hastings. In 1863 krijgt de Zweedse uitvinder Alfred Nobel octrooi op de speciale verwerking van nitroglycerine, oftewel dynamiet. 1926. Winnie de Pooh van Alan Alexander Milne verschijnt. 1943. In het concentratiekamp Sobibor komen gevangenen in opstand waarbij 20 bewakers worden gedood. 300 gevangenen weten het kamp te ontvluchten. De meeste komen om bij de klopjacht die daarop volgt. De achterblijvers in het kamp worden gedood. 1946. Nederland en Indonesië komen een staakt het vuur overeen. 1947. De Amerikaan Chuck Yeager doorbreekt in een X-1 vliegtuig als eerste de geluidsbarrière. 14 oktober 1966 wordt de Nederlandse politieke partij D66 opgericht. En in 1968 is de eerste live televisieuitzending vanuit een ruimteschip, de Apollo 7. En tot slot 1988. Naguib Mahfouz is de eerste Egyptische ontvanger van de Nobelprijs voor de literatuur. Tot zover de oude nieuwsfeitjes voor vandaag. Nog een fijne dag, graag tot de volgende keer.
2: Seabreeze AM.
3: Eruit.

0: Bijna helemaal geen instrumentaal nummer van Elton John, Song for a Guy. Ja, hij zong het voor een jongetje wat overleden was. Die was pas 17 jaar oud. En schreef dat in 1978. Een prachtig nummer. Straks gaan we de oplossing van de morgenster doen. Ik ga helemaal geen aanwijzing meer geven. Het is eigenlijk volgens mij heel makkelijk. Als je goed geluisterd hebt, dan is dat wel bekend. Straks een plaat van Jim Gross. Maar nu eerst een belangrijke mededeling als je een liefhebber bent van country muziek.
1: In 1981 trad Johnny Cash op in Ahoy, Rotterdam met zijn legendarische Johnny Cash Show voor het programma Tros Country van Gerard de Vries. Radio Seabreeze brengt deze show nog één keer in twee afleveringen op de donderdagavond tussen 8 en 9 uur in het programma Giddy Up Country. Donderdag 15 oktober brengen wij deel 1. Donderdag 22 oktober deel 2, de Johnny Cash Show.

liefelijk liedje noem ik het eigenlijk wel, van Jim Croce uit 1973 van zijn album You Don't Mess Around Jim, en je hoorde Time in a Bottle. En dat brengt ons bij de uitslag van de Morgenster. En wie zoeken wij nou? Het was niet zo moeilijk, denk ik. Alhoewel, we zoeken Colin Blunstone. Nou, ik denk toch wel dat de meesten dat wel goed hadden. En dan krijg je een applaus, dat weet je. Dat is elke dag zo. En natuurlijk draaien we ook een plaatje van hem. En we gaan terug naar het jaar 1973. Toen kwamen we net uit trouwens met Jim Croce, maar Colin Blunstone deed het ook. Dit is Wonderful.

misschien wel leuk om te vertellen. In 1973 kwam het album uit Hoe sterk is de eenzame fiete met dit nummer erop, Tante Julia. En ik heb dat album toen ook gekocht. En het leuke is, als je naar de hoes van het album kijkt, dan zie je daarop de eenzame fietsen. Daar zie je natuurlijk Boudewijn de Groot fietsen met zijn zoon Marcel de Groot. En daar zingt hij tegenwoordig ook weer mee. Ja, en zo is alles weer rondgekomen natuurlijk. We gaan nu naar 1975 met Gilbert O'Sullivan, de Engelsman die ook nog steeds optreedt, maar dat ook in de jaren 70 deed.

plan. Lekker koffie drinken. Ik ga nog een bakje doen hoor. Maar ondertussen natuurlijk de wat lekkere plaatjes draaien. Uit 1974. Ja, Leo Unger. Je hoort hem niet zoveel op de radio. Maar het is wel een heerlijk nummer. Dit is Run to the Sunshine. Ik hoop het vandaag.

Cat Stevens en Jordan Moonshadow uit 1970. En dat brengt ons bij het einde van de woensdageditie van Eruit. Alleen ik hoop wel dat Edibert Maathuis ondertussen komt. Want ik heb hem nog helemaal niet gesignaleerd. Ach, daar is hij al. Gelukkig. Hij komt net binnen. Ja, straks na 9 uur, dan is hij er weer. Edibert Maathuis met zijn maatwerk in de muziek. Het mooie programma natuurlijk, Vriend en Collega. Ik bedank je voor het luisteren. En dit programma is er morgen dan ook weer. En dan met collega-vriend Anne Zijlstra. En hij heeft ook weer een nieuwe Morgenster. Oud nieuws en ook heel weer fijne muziek. Wij spreken elkaar aanstaande zondag tussen 12 en 2 met Music Memories. En zo niet, dan volgende week dinsdag weer. Bedankt voor het luisteren. Dag, dag.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Studenten schrijven hun universitaire masterscripties vaak niet meer zelf, maar gebruiken daar AI-chatbots voor. Onderwijsminister Letchert noemt dat fraude en wil dat universiteiten ingrijpen. RTL Nieuws scande honderden recente masterscripties van 12 universiteiten met een speciale AI-detectietool. Bij 1 op de 5 scripties is de bijdrage van ChatGPT, Claude of Gemini groter dan die van de student zelf. 6% van de scripties werd zelfs volledig door AI geschreven. Hoe groot de impact is, moet nog blijken, maar vandaag wordt gestaakt in het streekvervoer. In Amsterdam en Den Haag rijden de bussen gewoon wel. Reizigers moeten de hele dag rekening houden met uitval van regionale treinen en bussen. In Rotterdam rijden alleen trams en metro's. In Utrecht ligt een deel daarvan stil. De NS-treinen rijden gewoon. De bonden eisen bijna 10% loonsverhoging. Anders volgt tot aan de kerst iedere week een staking in het openbaar vervoer. Bijna 80% van de gemeente geeft geen toestemming aan verenigingen en stichtingen om vuurwerk af te steken met oud en nieuw. Deze jaarwisseling is de eerste sinds de invoering van het landelijk vuurwerkverbod. Particulieren mogen daardoor alleen nog klein vuurwerk afsteken, zoals sterretjes. Professionele vuurwerkshows mogen doorgaan. De meeste gemeenten willen heldere regels voor inwoners. Ook hebben gemeenten geen capaciteit voor handhaving. In San Francisco is een opnameapparaatje gevonden in een zaaltje van OpenAI, bekend van ChatGPT, een tool die werkt met kunstmatige intelligentie. Het bleek aangesloten te zijn achterop een televisie. In de bewuste ruimte worden bedrijfsgeheimen besproken. Op beelden is te zien hoe een Saoedische medewerker achter de bewuste televisie naar iets lijkt te zoeken. Het apparaatje was toen al verwijderd. De man is direct ontslagen en riskeert $250.000 boete en 5 jaar cel. Ook de FBI onderzoekt de spionage bij het softwarehuis. Het weer. Lokaal eerst wat nevel, verder zonnig bij een veranderlijke wind. Het wordt 16 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekendemakers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
3: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
8: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding: lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Adverteren op Radio Sea Breeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosiebries.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Sea Breeze, een fluitje van een cent.
11: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
12: 5, 4, 3, 2, 1.
13: Tot 10 uur. Matwerk in de muziek. Presentatie Elibert Mathuis.
14: The greatest music ever made. Classic hits.
15: Seabreeze. Seabreeze AM.

verkeerde jaar. Ring, ring, I've got to say. Het begin van Maatwerk in de Muziek. Het is woensdag. En tot 10 uur ben ik weer bij je met een reis door al die mooie muziekjes. En we kwamen eruit, natuurlijk, hij was er weer vanmorgen, altijd op dinsdag en woensdagochtend. We kwamen eruit met Milko Roodnat. En ik ga door met Emotions, The Wasted Words.

Willie Nelson, funny how time slips away. Ja, ik vind dat ook wel eens, moet ik zeggen. We gaan naar Nederlandstalig. Benny Nijman, blijf vannacht bij mij.

mee. Ze sluiten zo, het is al kwart voor twee. Ik heb een tijdje niet zo fijn gepraat. Vanmorgen nog was ik ten einde raad.

Wally Nijman en blijf vannacht bij mij. En we gaan naar 1967. Een single van Keith West. En geproduceerd door Mark Wirt. En het is een single die een groot succes werd in Amerika. In Amerika, zeker. Maar ook in Europa. Een excerpt from a teenage opera. Misschien ken je dat. En misschien ken je het nog wel beter als Grover Jack. Hier is die.

Teenage Opera van Keith West en producer Mark Laird. Het was eigenlijk bedoeld als een teaser voor een ambitieuze, nooit uitgevoerde rockopera. Maar het is een groot succes geworden, zeker zoals ik al zei, in Europa. We blijven in de jaren 60. Ik keek veel naar de Duitse televisie hier in Drenthe. Ja, dat was in de jaren 50. En Connie Froboess was een van de mensen die daar regelmatig voorbij kwamen op tv en op de radio. Met dit nummer, Zwei kleine Italiener.

Colin Furbus. Ja, dat is twee kleine Italianen. Ik las op social media heel veel hele uitstekende dingen, moet ik zeggen, over Lady Gaga en het nummer Your Song. Dat kennen we natuurlijk van Elton John. En ik geloof dat het 2018 was, deed ze dat live op een podium waar hij in de zaal zat. En toen dacht ik ga eens even op zoek naar het nummer. Nou, ik heb het natuurlijk gevonden. En ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Hier is Lady Gaga and Your Song.

blijft een geweldig nummer. In een ander jasje gestoken door Lady Gaga. Maar ik moet zeggen dat ik het wel erg geweldig vind. En wij gaan naar de beurs. All I Really Wanna Do.

Manfred Mann en de Mighty Quinn. En we gaan naar The Animals. Don't Let Me Be Misunderstood.

Een hit in 1965 voor The Animals. En we blijven nog even in de jaren 60. 1969, een Amerikaanse rock en rock duo. Ja, Zager en Evans. In the year 2525.

Johnny Logan en What's Another Year. En we gaan het niet hebben over het Eurovisie Songfestival, maar ik kon het toch niet laten om er ook een andere van te draaien. Catherine Ferry en Un, deux, trois.

Catherine Ferry en un, deux, trois. Nederlandstalig, ja, ik was vergeten om een plaat uit te zoeken. En toen dacht ik, weet je wat ik doe? Ik zing gewoon een nummer van mezelf. Als muziek in de nacht.

Robert Hammond. I don't wanna die in an air disaster. 1974 kwam het uit. En we gaan naar 1988. Ja, je hoort het al. Eternal Flame. Hier zijn de Bengals.

laatste nummer, want de koffie staat te pruttelen bij Toon Polderman. Koffie compleet natuurlijk, dat zijn we gewend. 7 dagen in de week tussen 10 en 11. En een heerlijk programma om naar te luisteren. En lekker koffie te drinken. Onder het genot van koffie gaat het prima. En morgen ben ik er weer natuurlijk tussen 9 en 10 met maatwerk in de muziek. En die laatste plaat, die komt van BZN, The Pearly Dumb. Maak het van deze dag. En wie weet, tref elkaar morgen aan de radio.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. Een zware explosie bij een portiekflat in Amsterdam-Slotermeer heeft gisteravond laat een enorme ravage aangericht. 1 persoon raakte gewond, meerdere bewoners moesten hun huizen uit. De voordeuren in het trappenhuis zijn uit hun voegen geblazen en van de voorpui is weinig meer over. De explosie was in de wijde omtrek te horen. Onduidelijk is wanneer de bewoners terug kunnen, er zit mogelijk asbest in het pand. Sinds juni waren er in Amsterdam-West al 12 explosies. Tussen China en Noord-Korea wordt deze week een nieuwe brug in gebruik genomen. De brug was al in 2014 bijna helemaal klaar, maar Noord-Korea rondde de infrastructuur aan zijn kant telkens niet af. De moderne brug van bijna 3 kilometer over de rivier de Yalu vervangt de oude vriendschapsbrug uit de jaren 40 van de vorige eeuw. De relatie tussen beide landen was niet al te best de voorbije jaren. Morgen rijden de eerste auto's over de nieuwe brug tussen Noord-Korea en China. President Fernandez van Costa Rica opent vandaag een nieuwe grote gevangenis in haar land. Die biedt plaats aan ruim 5000 gedetineerden en ligt in de plaats Alajuela, een half uur rijden van de hoofdstad San José. Het land voert hiermee de strijd op tegen de georganiseerde misdaad. Er is goed gekeken naar de Secret Mega-gevangenis in El Salvador, met plek voor 40.000 gedetineerden. De nieuwe gevangenis in Costa Rica krijgt de strengste regels ooit. Familie mag er niet op bezoek, mobieltjes werken er niet en iedereen wordt dag en nacht in de gaten gehouden. Bij een bootongeluk op de Indiase rivier de Ganges zijn 13 kinderen omgekomen. Ook worden nog enkele mensen vermist. 7 opvarenden zijn naar een ziekenhuis gebracht. De reddingsoperatie is nog gaande. De boot met de kinderen was onderweg naar een feest toen hij kapseisde. Hoe het mis kon gaan is niet duidelijk. Omwonenden schoten als eerste te hulp. De Indiase premier Modi heeft zijn medeleven betuigd aan de nabestaanden van de kinderen. Het weer. Vanmiddag afwisselend zon en stapelwolken, maar het blijft droog bij een matige wind uit uiteenlopende richtingen. Het kwik loopt op tot rond de 17 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Er dreigt een aansluitstop in de Flevopolder. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot €1800 voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
4: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan kun je daar geld voor krijgen. Hoe dat kan? Bedrijven die brandstof verkopen moeten zorgen voor minder CO2-uitstoot. Jouw elektrische kilometers zijn daardoor geld waard. Lekker Laden regelt het voor je. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
5: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: op andymeister.com.
1: Voetbalfan, verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts. Van wereldclubs tot verborgen parels. FCSurprise.nl.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
4: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Cybris, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Cybris app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
5: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: De Rivers of Babylon, een geweldige mooie plaat van niemand minder dan hoe kan het ook anders, Boney M. Dat is ook alweer heel wat jaartjes geleden.
1: Dit is Tom Polderman met koffie, gebak en vooral
0: heel veel gezelligheid. Een bijzonder goedemorgen, luistervrienden. Jawel, je luistert naar Radio Siberis 1098 voor Midden-Nederland en 1395 voor het noorden van het land. En natuurlijk live.radiosiberis.nl. Wat willen we nog meer? Gezellige radio hier voor iedereen die van lekkere oldies houdt met heel af en toe een wat nieuwere plaat. Maar de meeste zijn oud. Wat ik niet begrijp, luistervrienden, in Den Helder staan dit jaar maar liefst 346 achtergelaten rijwielen in openbare ruimtes. En eigenlijk weet niemand van wie die fietsen zijn. Het is wat, ze worden binnenkort weggehaald. En als je dan toevallig je fietsje op wil halen, dan heb je mooi een probleem. Want fiets je weg.

0: geweldig, hè? Wat een mooie plaat. Er zit een legend in my time. En dat was een nummer wat voor u gebracht werd door de legendarische Don Gibson. Had allemaal gedraaid hier in het programma Koffiecompleet op Radio Seabreeze. Oh ja, straks om rond de klok van 22:30, dan hebben we weer een spelletje. Ja, ik heb nog één keer twee kaarten te verloten voor het legendarische schip wat in Den Helder ligt, luister vrienden. En dan heb ik het over het legendarische lichtschip, de Texel. En ja, als je de vraag goed weet, dan heb je een grote kans dat je een bezoek wint voor twee personen aan dat lichtschip. En dan krijg je nog een rondleiding aan boord ook. Ja, dat is werkelijk een fantastisch mooie historische schuit waar in april een groot feest gevierd werd door Radio Seabreeze. Toen bestonden we namelijk 10 jaar en toen hebben we daar vanaf die boot een enorme leuke show gebracht.
1: Don Polderman.
0: Onder de nummer, de oudjes doen het nog goed, luister vrienden, heb ik het over Danny Christian. Ja, hij is ook de jongste niet meer, maar hij heeft net een hele nieuwe plaat uitgebracht. Gaan we eens luisteren naar zijn nieuwe verhaal.

0: Jeetje, we maken nieuwe verhalen. Alles kan en niets dat moet worden. Ja, en dat allemaal hier op Radio Seabreeze 1098 en 1395 AM. En live van radiosiebreeze.nl. Wat willen we nog meer? Ja, het Werelderfgoedcentrum Waddenzee. En waar de stichting Zeehondencentrum Pieter Buren onder valt. Dat verkeert in acuut financieel gevaar, lieve luistervrienden. Dat is ook wat. Dat meldt de opvang van de eigen website. Waarschijnlijk moet binnen 2 weken een faillissement worden aangevraagd. Wat betekent dat er dan geen zeehonden meer worden opgevangen daar in het zeehondencentrum van Pieter Buren. Het zit niet meer in Pieter Buren, zit in een andere plaats tegenwoordig, maar het heet nog wel zo. Reden zou het wegvallen van verwachte steun van de gemeente en vanuit de provincie Groningen zijn. Nou, dat is toch verschrikkelijk. Ja, toch?
1: De koffie compleet,

Ik vind dat het werkelijk een grote ramp zou zijn als dat zeehondenopvangcentrum van Pieter Buren daar weg zou gaan. Ja, verschrikkelijk. Laten we eerlijk zijn. Hier zijn de Buffoons met Tossing and Turning.

0: is Kate Bush. Je kent er ongetwijfeld nog wel van vroeger. Als ze dan op het podium bezig was, dan zag je allerlei de meest gekke bewegingen maken. En dan dacht je, hoe kan het dat mensen het kan allemaal? Ja, het is wat allemaal. Je luistert naar Radio Sieber, die is de allergezelligste van de hele wereld in beide omgeving. Weet je wat er trouwens binnenkort is? Ja, binnenkort dan is het weer, geloof het of niet, Halloween. Ja, het zal je gebeuren allemaal.
1: Droge voeten, maar wel.
2: Goedemorgen.
0: Het duurt nog even hoor, maar binnenkort is het zover, dan is het Halloween. En dat zullen we ook weten, ook bij Radio Sieberdies. Vanmorgen werd ik wakker, ik keek naast me en ik dacht van, joh, het is wat allemaal. Ja, in de hemel wordt ze gemist hoor. Heaven must be missing an angel. Ja, ze lag naast me. Ja toch?

0: Heaven must be missing an angel. Ja, dit was Tavares. Kijk, hier is, kijk, daar is. Dat is Tavares. Geweldig hoor. Ja, leuke muziek op uw favoriete radiozender hier, Radio Seabreeze. En ik hoop dat er heel veel mensen weer zijn die luisteren. Want joh, daar doen we het allemaal voor, hè, lieve luistervrienden. Ja, ik heb zometeen een hele leuke plaat van niemand minder dan, hoe kan het ook anders, Imca Marina. Nou, is het zo dat Imca Marina een beetje gevallen is. Ze is inmiddels 85 jaar en ze heeft bij een val in haar woning haar pols gebroken in Blaricum. Gelukkig staat Imca er deze moeilijke periode niet alleen voor. Het schrikbeeld van elke artiest werd de werkelijkheid toen Imca in haar eigen huis plotseling ten val kwam. De klap was hard en al snel werd duidelijk dat het mis was. Haar pols bleek gebroken. Gelukkig was haar steun en toeverlaat assistent en goede vriendin Ria op dat moment aanwezig, Ria Kroeze. En die bedacht geen moment. Ze schoot onmiddellijk te hulp en zorgde ervoor dat Imca snel de medische zorg kreeg die ze nodig had. Ja, the show must go on. In ieder geval staat Imca Marina aanstaande maandag 19 oktober bij het 40-jarig jubileum van Dario in Tuschinski in Amsterdam. Want, zoals ze zelf zegt, wat er ook gebeurt, de show gaat door.
1: Goedemorgen! En vandaag met Tom.

weet ik dat nog wel langer duurt hoor. Ja, dat hopen we wel tenminste. In Camarina, 85 jaar en dan je pols breken, dat is ook niet leuk. In ieder geval, ja, je gaat gewoon door met optredens en dat vinden we fantastisch. Hey, wie zijn hier? Ja, geloof het of niet. The one and only, the sweet Papa Joe.

In 1981 trad Johnny Cash op in Ahoy, Rotterdam met zijn legendarische Johnny Cash Show voor het programma Tros Country van Gerard de Vries. Radio Seabreeze brengt deze show nog één keer in twee afleveringen op de donderdagavond tussen 8 en 9 uur in het programma Giddy Up Country. Donderdag 15 oktober brengen wij deel 1. Donderdag 22 oktober deel 2, de Johnny Cash Show.

0: mooie, een fantastische mooie plaat van niemand minder dan Johnny Cash. En morgenavond in het programma Giddy Up Country hoor je veel meer over Johnny Cash. De Johnny Cash Show uit 1981, welke wij gaan uitzenden in het programma Giddy Up Country. We doen het in twee delen. Waarom? Omdat het programma namelijk veel langer duurde dan een uur. En Giddy Up Country duurt slechts één uurtje. Ja, 55 minuten om precies te zijn. En ja, dat gaat dan niet. Hè. Dus we hebben besloten om komende donderdag deel 1 uit te zenden. Dat is morgen dus en volgende week donderdag deel 2 tussen 8 en 9 in het programma Giddy Up Country. Nou, ik ben ervan overtuigd dat u dat leuk vindt. Mm.
1: Koffie compleet met gezellige muziek voor een breed publiek.
0: Ja, koffie compleet voor een breed publiek hier op Radio Seabreeze 1098 en 1395 AM en live.radiosiebreeze.nl. Wat willen we?

0: Van Bastos, ja, de Love Die Love, ja, lekker en dat allemaal op uw favoriete radiozender, die programma Koffie Compleet. Ja, het zou je maar gebeuren, lieve luistervrienden, dat je gaat sporten en boven je hoofd hangt een grote groep met hoornaars in een hoornaarsnest. Dat gebeurt allemaal in Baren, namelijk in het Sportpark Ter Eem. Ja, de instanties die weten ervan, zegt men van het Sportpark Gebeuren, van de Sportpark Beheerstichting. En ze gaan ervan uit dat het nest deze week een keer wordt verwijderd, maar ja, of het ook deze week gebeurt, ik weet het niet. En voor hetzelfde geld ben je aan sporten. En ik krijg een celletje van die hoornaars op je nek af. Hè? Je hoort er wel ook niet vrolijk van. Nee toch?
1: De hits van toen. De radio van nu.
0: En die neemt er gezellig mee naar Australië. En wel met Jason Carter. Ja, standing in my way. Ja, dat doen die hoornaars ook. Staan in de weg.

0: Jason Carruthers, ja, sending in my way. Ja, het zou je gebeuren dat er zelf van die hoornaars op je afkomen op het sportveld. Zou je lekker te voetballen ineens? Bzz, prik, prik, au, au.
1: Radio Seabreeze AM. When

Tell Me Why. Ja, een fantastische mooie plaat van niemand minder dan ja, een zangeres die haar weer gaan niet kent. Ze komt uit Blaricum vandaan, luister vrienden. En ik heb het natuurlijk over Anita Meijer. En ik zou het bijna vergeten, de vraag van vandaag, luister vrienden. Oh, hadden we het bijna vergeten. Pak pen en papier bij de hand en ga kijken of je het antwoord weet. Want als je het goede antwoord hebt, dan heb je grote kans dat je een leuke prijs wint. En wel een vrijkaarten, twee vrijkaarten voor het legendarische en historische lichtschip Texel, wat in Den Helder ligt. Krijg je een rondleiding aan boord van dat schip en gaan zo maar door. Het is wel belangrijk dat je in de gaten houdt dat als je meedoet aan het spelletje, als je naar die boot toe kan gaan, ja, dan is het zo dat als je niet zo goed kan lopen, niet goed ter been bent, dan kan je niet aan boord komen, want dat is gewoon gevaarlijk. In ieder geval, hier komt de vraag van vandaag. Waar staat de naam Hollywood voor? De naam Hollywood, ja, dat zou je af kunnen vragen. Is dat A voor Hillegom, een bijnaam voor Hillegom, B een bijnaam voor Hilversum of C een bijnaam voor Hellendoorn? Waar staat de naam Hollywood voor? A voor Hillegom, B voor Hilversum of C voor Hellendoorn? Ja, mocht u het weten, dan kunt u dat door mailen naar Ton Theodor Otto Nico @radiosiebries.nl en ja, dan heeft u een grote kans dat u twee vrijkaarten wint voor dat lichtschip de Texel in Den Helder. En ik kan je vertellen, het is hartstikke leuk daar aan boord. We zijn er zelf geweest begin dit jaar in april. Hebben we een feest gehad daar toen we 10 jaar bestonden. En dat was geweldig. Dit zal ik het nog één keer vertellen. Ja, waar staat de naam Hilly?

geweldig. In de heerlijke plaats Vienna. Ja, het is dat allemaal. Maar kijken we de klok, dan zien we dat het tijd is om afscheid te gaan nemen van Koffie Compleet voor vandaag, luister vrienden. Ik heb het programma met heel veel plezier gedaan, maar ik heb nog één keer de vraag van vandaag. Want in Den Helder ligt het museum Lichtschip de Texel, dat jarenlang een baken in zee was voor de scheepvaart op de Waddenzee. Lijkt het jou leuk om deze eens te bezoeken en van binnen en van buiten te verkennen? Dan hebben wij de vraag van vandaag en dan kan je vrijkaarten winnen voor twee personen. De vraag van vandaag is een hele speciale vraag. Het gaat over plaatsen, lieve luistervrienden. Want sommige plaatsen hebben allemaal een bijnaam. Bijvoorbeeld zoals Den Bosch en Den Haag en dat soort dingen meer. Schravenhagen en Sertogenbosch en gaan zo maar door. Maar waar staat bijvoorbeeld de naam Hillywood voor? Ja, is dat A, Hillegom? Hillegom? Is dat B, Hilversum? Of is dat C, Hellendoorn? Nou, als u het weet, stuur dan een mail naar Ton, Theodor, Otto, Nico, @radioseabreeze.nl. En wie weet, heb jij de prijs wel te pakken? You never know. Gewoon doen. Ton@radioseabreeze.nl met het juiste antwoord. Oké, wat mij betreft, ik hoop dat u genoten heeft van Koffie Compleet. En morgen ben ik weer met een hele nieuwe aflevering. En dat is weer hartstikke leuk. Zometeen.

0: Seabreeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. Albert Heijn is druk bezig met het herstellen van de stilgelegde computersystemen. Het kan enkele dagen tot een week duren voordat de winkels weer volledig zijn bevoorraad. Albert Heijn wil niets zeggen over een eventuele hack. Moederbedrijf Ahold Delhaize heeft geen aanwijzingen dat er klantgegevens zijn buitgemaakt. Sinds zondag, toen de problemen begonnen, kan de supermarkt geen eerder bestelde boodschappen bezorgen. Ook de klantenservice is niet bereikbaar. De digitale prijskaartjes geven weer de correcte prijzen aan in de schappen. In België zit een 22-jarige Nederlander vast op verdenking van een aanslag in Deurne bij Antwerpen. Hij zou op 5 november vorig jaar een brandbom tegen de voordeur van een woning hebben gegooid. Het vuur kon door de bewoners worden geblust. De Nederlandse verdachte kon worden opgespoord via een deelstep waarop hij reed. De man is ruim een week geleden aan België overgedragen, zegt het OM. In Oekraïne zitten ruim 600.000 mensen zonder stroom na Russische aanvallen op de hoofdstad Kiev en de stad Kharkov. Volgens de Oekraïnse president Zelensky hebben de Russen 39 ballistische raketten en 120 drones op zijn land afgevuurd. In Kiev werd een woonflat geraakt. 3 mensen kwamen om en er zijn 22 gewonden. Zelensky verwijt Moskou dat het zich niet aantrekt van de door president Trump van de VS aangekondigde wapenstilstand. De Turkse politie heeft de live-uitzendingen van de oppositiegezinde zender Halk TV stilgelegd. Bij het station zijn 11 mensen gearresteerd in een onderzoek naar zendereigenaar Mahiroglu. Die wordt verdacht van omkoping, witwassen en aanbestedingsfraude. Mahiroglu zelf woont in het buitenland en is niet aangehouden. De Turkse Journalistenbond en de oppositie zijn woest over de inval. De regering Erdogan neemt het niet zo nauw met de persvrijheid. Kritiek wordt niet getolereerd. Het weer. Vanmiddag afwisselend zon en stapelwolken. Het blijft droog bij een matige wind uit uiteenlopende richtingen. Het kwik loopt op tot rond de 17 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Er dreigt een aansluitstop in de Flevopolder. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot €1800 voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
4: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
7: Help je mee?
9: Er is één gesprek dat je al maanden uitstelt. Onder stress doe je namelijk altijd hetzelfde. Weten waarom? Doe de gratis test op epicsos.nl. Epic People. Wij maken lastige gesprekken gewoon.
10: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
11: Hallo, daar zijn we weer.
12: Jongen, jongen, wat een herrie met je. Wat een herrie.
11: Koud, hè?
13: Alleen de allermooiste muziek hoor je hier. Ja, hier.
11: Oh, mijn schaaf, de gek. Echt zo heftig, hoor.
14: Landgenoten.
15: Lekker stemmetje, even overnieuw.
16: Binnen zonder kloppen.
17: Beetje vreemd, maar wel lekker.
14: is iedereen dan? Hallo?
15: Dit is Binnen zonder kloppen met Wiebe Christ.
16: Goedemorgen.
17: Goedemorgen.

Goedemorgen, dit is Binnen Zonder Koppen en ik ben Wiebe Christ. Welkom bij het meest gevarieerde radioprogramma van het noordelijk halfrond. Elke werkdag om 11 uur 's ochtends op Radio Seabreeze. Met de beste classics en vergeten hits uit de jaren 60, 70 en 80. We openen vandaag met Them and Here Comes the Night, dat uitkwam in 1965. Het haalde de tweede plaats in Engeland en de 24e plaats in Amerika. Lulu bracht het nummer eerder uit in 1964, maar deze versie werd geen grote hit. Dem-zanger Van Morrison heeft het nummer later nog vaak tijdens live optredens gezongen. Een opname hiervan verscheen op het album It's Too Late to Stop Now. Verder is het nummer gecoverd door artiesten als The Exciders, David Bowie, Streethearts, The Rivals. Native gebruikte het als soundtrack van de film Ace Ventura, The Fabulous Thunderbirds, Dwight Yoakam en Rod Stewart. Tot zover de feiten van toen. Nu snel naar de bel, want het is en blijft altijd weer nieuwsgierig wie er vandaag een bijdrage komen doen aan dit prachtige programma op Radio Seabreeze. Wat kraakt hier weer lekker. Goedemorgen allemaal. Kom binnen en volg je gevoelige zintuigen naar de geur van koffie en andere versnaperingen. Dan ga ik eens even kijken of iedereen reeds is gearriveerd. Ik zie onder andere de Beatles, David Bowie, The Cats, Left Side, Unit Gloria, de Lewis Clark Orchestra, Normaal, The Millionaires, Bill Haley, de Anita Kersingers, Lisa McHugh en Jack Gibros. Ook vandaag weer een vrolijk gemengd gezelschap om van te genieten tot aan een warme maaltijd of lunch van 12 uur. Je zult ze niet allemaal herkennen, maar dat is de charme van dit programma. Let's go! Voor de nodige vrolijkheid zonder vrije is zingen niet nodig met het orkest van de Engelse Lewis Clark, die in februari is overleden en 73 jaar werd. Hook on a Can-Can brengt een al beweging op je radio. En daarna duiken we in Veronica Zaken met een mini-special waarin jingles en steunplaten de hoofdrol spelen.

0: Radio Seabreeze met Wiebe Christ. Op werkdagen elke morgen om 11 uur met Binnen Zonder Kloppen.
1: Veronica blijft, als u dat wilt.
2: Dit is het geluid van Radio Veronica, het station met veel meer muziek dat als eerste in Nederland het gebruik van jingles introduceerde. Veronica. Het gebruik van jingles, waardoor Radio Veronica dikwijls grote namen komt toevoegen aan de lijst van haar jinglemakers.
3: Radio Veronica.
2: Sommige artiesten raakten bij een bezoek aan de Veronica Studios zo enthousiast dat zij ter plaatse jingles inzongen die urenlang productie kosten.
3: Radio Veronica.
2: In omloop bij Radio Veronica die alleen voor gericht gebruik in aanmerking komen. Sinds eind 1969 kiest Radio Veronica wekelijks haar alarmschijf.
4: Veronica's alarmschijf.
2: 20 uur muziek per dag en in het weekend zelfs 24 uur. Iedere ochtend.
5: Goedemorgen.
2: Iedere middag.
5: Goedemorgen.

0: muziek, waaronder vooral veel nieuw en even zo goed.
1: Going back in time on the sounds of the nation, it's a flashback.
0: Het Veronica Jingle pakket is rijk voorzien van jingles voor speciale gebeurtenissen.
2: De nationale zaterdagmiddag gebeurtenis. 4 uur gerichte hitgevoeligheid op Radio Veronica. Van 2 tot ongeveer 5:30 de Nederlandse hitparade. En daarna tot 6 uur Veronica's tipparade.
0: Jingles voor speciale gebeurtenissen die zich niet alleen op het station afspelen.
3: And the beat goes on.
4: De Veronica Drive-In Show met Wiebe Christ.
0: Dat is het geluid van Radio Veronica. Niet alleen bepaald door haar muziek, maar zeker ook door middel van haar jingles. Dit alles blijft, als u dat wilt.
5: Big L time is 3 o'clock and Radio London is now closing down.
6: Ditzelfde gebeurt misschien met Radio Veronica over pakweg een jaar. Ditzelfde gebeurt zeker met Radio Veronica als u, Veronica-luisteraar, niet reageert op de actie die zaterdag 31 juli van start is gegaan. De actie tot behoud van Veronica.

Dat was een mini-special met de Jingle Single. U moet wat doen, het is voor Veronica Unit Gloria. Die ooit ook een jingle maakte met de single Heartaches and Sorrow. En het Veronica A-lied. De volgende drie zijn van de Britse Lisa McHugh. Left Sides onder leiding van Harmon Veerman. Met een vrij onbekend singeltje, maar wel leuk. This is Life. En de Beatles met All You Need Is Love.

5.

0: Het oudste plaatje wat ik vandaag voor je draai is van Bill Haley en The Comets. Shake, Rattle and Roll. Werd gemaakt in de 50s. En dan de Nederlandstalige bijdrage. Die komt uit de Achterhoek. Normaal maakte Ohio in 1980. En heeft alles te maken met de motocross.
1: 24 uur per dag. Dus ieder etmaal. De klok rond.
2: Het beste van eigen bodem.
3: Golden Oldies.
4: Your Golden Oldies Station.

Het was Veronica die in de 60's met jingles en programma-promos kwam. In Amerika waren het soms complete liedjes. En de Anita Kerr-zingers waren grote leveranciers van prachtige korte radio- en tv-deuntjes. Zometeen hoor je ze met Half As Much. Nu eerst de Cats en Trying To Explain, in 1971 geschreven door Piet Veerman. Het nummer is een klassieker gebleken, want in 2013 kwam het in de Volendammer Top 1000 terecht. Een eenmalige all-time lijst die in voor luisteraars van 17 Noord-Hollandse radio- en tv-stations werd samengesteld. In deze lijst staat het op nummer 215.

0: is Radio Seabreeze met 24 uur per dag de mooiste herinneringen uit je leven. Met ruim 100 uur per week de leukste, gekste, gezelligste en informatiefste discjockeys die je nergens anders kunt vinden. Radio Seabreeze met een eigen merchandise afdeling en met een zenderpark in Friesland en Noord-Holland. Natuurlijk ook hi-fi stereo op de wifi via de website radioseabreeze.nl. Luister jij ook mee?
1: Luister jij ook mee?

Het gehalte Nederlandse bijdragen is hoog vandaag. De Apeldoornse G-Bros doen er nog een schepje bovenop met Canta Canta Libre, hun 11e single. Het is een cover van Neil Diamond uit 1972. We kennen het ook in de uitvoering van Piet Vier.

0: dit vrolijk gevarieerde programma is de laatste voor vandaag. Een instrumentale en bekend als Veronica Tune, gemaakt door Percy Faith en de Grunchy Granola Suite. Veel plezier ermee, een prettige voortzetting van deze dag en tot morgenochtend 11 uur. Dan is er weer een nieuwe Binnen Zonder Kloppen op Radio Seabreeze.
1: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Albert Heijn is druk bezig met het herstellen van de stilgelegde computersystemen, maar wil niets zeggen over een eventuele hack. Moederbedrijf Ahold Delhaize heeft geen aanwijzingen dat de klantgegevens zijn buitgemaakt. Sinds zondag kan de supermarkt geen eerder bestelde boodschappen bezorgen en is de klantenservice niet te bereiken. Het duurt enkele dagen tot een week voordat de winkels weer volledig bevoorraad zijn. Op de digitale prijskaartjes in de schappen staan nu wel de correcte prijzen. De VVD wil dat nieuwbouwwoningen mogelijk toch weer op het gas kunnen worden aangesloten. Volgens Kamerlid Nobel vertraagt het verplichte aardgasvrij bouwen de woningbouw, mede door de overbelasting van het stroomnet. Oppositiepartij D66 reageert verbaasd en wijst erop dat de VVD eerder juist voor het afschaffen van de gasaansluiting stemde. Nobel benadrukt dat de huidige woningcrisis vraagt om snelle oplossingen. In het coalitieakkoord zijn verduurzamingsplannen afgesproken. Een hoge Oekraïense functionaris beschuldigt de VS ervan Rusland te helpen in de oorlog. Volgens de ingewijden knijpt Amerika de snelheid van cruciale Starlink-satellieten af en waarschuwt het land Kiev niet meer voor Russische raketten. Hierdoor kon onder meer een belangrijke energiecentrale worden getroffen. De spanningen stijgen doordat president Trump weer meer naar Moskou trekt en Oekraïne de schuld geeft van de mislukte vredespogingen. Oekraïne is sterk afhankelijk van Amerikaanse inlichtingen. En journalisten van CNN, MS Now en Politico mogen voorlopig gewoon weer het Witte Huis in. Dat heeft een Amerikaanse rechter bepaald, zolang de rechtszaak over hun persaccreditatie nog loopt. Vorige maand stuurde president Trump de journalisten weg omdat ze volgens hem nepnieuws verspreiden. Maar de rechter stak daar eerder al tijdelijk een stokje voor en verlengt die beslissing nu dus. Trump ligt al langer overhoop met kritische media en noemde de pers eerder al de vijand van het volk. Het weer, het is een droge herfstdag met flinke zonnige periode bij een graad of 17. De zwakke tot matige wind waait uit het zuidwesten. Ook morgen blijft het droog met flinke zonnige periode, dan bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
4: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan kun je daar geld voor krijgen. Hoe dat kan? Bedrijven die brandstof verkopen moeten zorgen voor minder CO2-uitstoot. Jouw elektrische kilometers zijn daardoor geld waard. Lekker Laden regelt het voor je. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
5: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
6: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
7: Val je moeilijk in slaap of word je 's nachts vaak wakker? Bij de online drogist vind je alles voor een goede nachtrust. Zoals Valdisper Slaap en Nacht Advanced. Met nu 50% korting. Kijk op deonlinedrogist.nl. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van de Europese toelating. Lees voor gebruik de verpakking.
8: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
9: Start de motor! De boerderij wacht.
10: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
11: Piepschuim, maar dan biobased. Maak kennis met BioX Beats. Isolatieparels gemaakt van 100% melkzuur. Gecertificeerd, biologisch afbreekbaar en uitstekend isolerend. BioX Beats voor nieuwbouw en renovatie. BioX Beats, de volgende stap in isolatie. Kijk op bioxbeats.nl.
12: geen troep in je lichaam? Bij puurmieke.nl koop je gegarandeerd troepvrij. Voeding, supplementen, verzorging en meer. Shop op puurmieke.nl.
13: Heb jij ze al gezien? De Radio Seabreeze t-shirts.
14: Ze zijn te koop in onze winkel op de website.
13: En er zijn ook Seabreeze mokken en stickers te koop.
14: Ga dus snel kijken en bestel.
13: Kijk op radioseabreeze.nl voor zo'n nostalgisch verfrissend t-shirt van Radio Seabreeze.
1: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

met Wiebe Christ. Dank Wiebe voor jouw bijdrage. En de bijdrage in Bart's Middle Breeze hier op Radio Seabreeze is onder andere Garland Jeffries. Ik zie ook Eike en Tina Turner voorbij komen. Maar ook een hele mooie van Neil Diamond. Maar eerst Royce. Dit is It Love You're After.

Deep Mountain High van Eike en Tina Turner. Die verscheen in 1966 en staat bekend om zijn indrukwekkende, uitbundige productie. De krachtige stem van Tina Turner wordt ondersteund door een groot, bijna orkestrale geluid, waardoor het nummer uitgroeit tot een meeslepende mix van soul, pop en rhythm and blues. De tekst beschrijft een liefde die zo sterk is dat geen rivier diep genoeg of berg hoog genoeg kan zijn om die te evenaren. In Bart's Middle Breeze, Eike en Tina Turner. Hier is River Deep, Mountain High.

0: luister altijd.
1: Leuk dat je luistert naar de 1098 of de 1395 kHz AM of via de stream live.radiosibris.nl.
0: De hit

Peter Bent. Dit is Bart's Middag Breeze. Iedere werkdag tussen 12 en 1 hier op Radio Zeebreeze. We hebben de volle pot koffie gezet. Dus we eten een boterham met je mee en drinken een kop koffie. En luisteren naar muziek van Neil Diamond uit 1976. Dit is The Beautiful Noise.

gedraaid moet worden in Bart's Middle Breeze. We hebben ditmaal een plaatje van zo'n 6 jaar terug. Dit is er een van Sander Kwarten. En waarom leef je nog in mijn hoofd?

van UB40. En die verscheen in 1980 als debuutsingle van de Britse reggae-band. En werd meteen een groot succes in het Verenigd Koninkrijk. Het nummer combineert een herkenbare reggae-sound met blazers, een stevige ritme en de karakteristieke zang van Ellie Campbell. Achter de ontspannen muziek schuilt een serieuze boodschap over armoede, ongelijkheid en de tegenstelling tussen overvloed en honger in de wereld. Een bijzondere song die laat horen hoe UB40 dansbare reggae wist te combineren met maatschappelijk betrokken teksten. In Bart's Middagbreeze, UB40, hier is Food for Thought.

Uit 1977 van Donna Summer en I Feel Love. We zijn toegekomen aan het einde van dit radioprogramma. Straks na de klok van 1 uur Paul van der Mark met zijn muziekboutique. En voor de rest van de programmering kijk je op onze website

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Door de eerste landelijke staking in het streekvervoer vallen vandaag door het hele land bussen en treinen uit. Maar hoe groot de hinder precies is, is onduidelijk. Werkgevers spreken van de helft geschrapt vervoer, terwijl de vakbonden stellen dat zo'n 80% stilstaat. Het personeel staakt vanwege de vastgelopen cao-onderhandelingen over onder meer werkdruk en salaris. Vanaf vandaag wordt er tot aan de kerst iedere week één dag gestaakt. Reizigers krijgen het advies om de reizigersapps goed in de gaten te houden. Nederland steekt dit jaar 15 miljoen euro in de wederopbouw van Syrië. Dat maakte minister Sjoerdsma voor ontwikkelingssamenwerking op de jaarvergadering van de Wereldbank bekend. Het geld gaat naar een speciaal fonds dat helpt bij het herstellen van woningen en het stimuleren van de lokale economie. Het kabinet noemt het herstel van het land cruciaal om de terugkeer van Syrische vluchtelingen mogelijk te maken. De 15 miljoen euro komt uit een al eerder aangekondigde pot voor hulp aan Syrië. De VVD wil dat nieuwbouwwoningen mogelijk toch weer op het gas kunnen worden aangesloten. Volgens Kamerlid Nobel vertraagt het verplichte aardgasvrij bouwen de woningbouw, mede door de overbelasting van het stroomnet. Oppositiepartij D66 reageert verbaasd en wijst erop dat de VVD eerder juist voor het afschaffen van de gasaansluiting stemde. Nobel benadrukt dat de huidige woningcrisis vraagt om snelle oplossingen. In het coalitieakkoord zijn verduurzamingsplannen afgesproken. En er komt in Nederland een fok- en houtverbod op dolfijnen. Dat maakte staatssecretaris Erkens bekend, omdat de dieren in gevangenschap te weinig ruimte hebben voor hun natuurlijke gedrag. Het besluit betekent dat de dolfijnen uiteindelijk uit het dolfinarium in Harderwijk weg moeten. De huidige 22 dolfijnen daar blijven voorlopig nog wel, omdat ze niet direct in het wild of elders opgevangen kunnen worden. Dierenrechtenorganisaties reageren verheugd, maar het dolfinarium zegt de wetenschappelijke onderbouwing te missen. Het weer, het is een droge herfstdag met flinke zonnige periode bij een graad of 17. De zwakke tot matige wind waait uit het zuidwesten. Ook morgen blijft het droog met flinke zonnige periode, dan bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
3: Er dreigt een aansluitstop in de Flevopolder. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot 1800 euro voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
4: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
8: Ah! Oeh, gaat het?
9: Er moet hier echt licht komen.
10: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
11: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
12: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
11: Help je mee?
8: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosiebreeze.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. AM.
13: It's a good afternoon.
14: Het gebeurt hier. Veel plezier.
15: Echt lekker.
14: Met Paul's Muziekboutique.

0: Paul's Muziekboutique.
1: Het is lang geleden dat ik die had gehoord, zeg. Maar in eind jaren 70 was het in de discotheek een hele grote The Real Thing. Can you feel the force? Welkom bij deze woensdagaflevering van mijn muziekboutique. Bart, dankjewel voor het afgelopen uur. En de woensdag heeft voor heel veel mensen nog iets magisch. Dan zitten ze weer wat dichter bij het nieuwe weekend. Omdat het afgelopen weekend achter hun lag. En zeker voor de mensen die naar het weekend uitkijken, is dat een heugelijk feit. Leuk dat je erbij bent. We gaan tot 2 uur gewoon weer wat lekkere muziek draaien hier bij Radio Sybaris. Met onder andere deze van Redbone, The Witch Queen of New Orleans.

0: 14 oktober van het jaar 2026, de dag dat al het openbaar vervoer in Nederland plat ligt.
1: Antiek is pas antiek als er antiek op staat. En op deze staat antiek.
0: Ja, dat is lastig als je van de ene kant naar de andere kant van het land moet en geen auto hebt. Maar goed, misschien dat je dan maar gewoon thuis moet blijven en de radio aan moet zetten op Radio Seabreeze. Hoor je deze mooie klanken zoals deze uit de jaren 60...

productie van Phil Spector. Muzikaal was het een genie. Maar voor de rest was het toch een beetje een bijzondere man. Hij stierf uiteindelijk in de gevangenis daarnet met Be My Baby. En ja, ik ben gisteren wat vergeten en werd daar terecht op geattendeerd. Want in het kader van het feit dat Paul Simon gisteren 85 jaar werd, zei ik dat ik twee nummers van hem zou draaien. Ik begon met Still Crazy, After All These Years. Maar dat tweede nummer is er nooit gekomen. Ben ik gewoon vergeten. Dus dat ga ik straks helemaal goed maken. Maar eerst even deze mooie. Dat is het jaar 1977. Shirley. And It's Me.

Een van die mooie hits uit het jaar 1977. Shirley, and it's me. En kijk eens naar de klok. We gaan er weer voor. In Frankrijk, maar ook in Nederland, begreep ik een mooie nazomerdag. Dus ik stel voor dat we met z'n allen even de tuin ingaan. En niet zomaar een tuin, de tuin der lusten.

Onder een motto. Belofte maakt schuld. Ik was het gisteren vergeten. De tweede van Paul Simon. Dit keer samen met de Art Garfunkel van het album Bridge Over Troubled Water. En daarvan de titelsong. Lou Rawls en Diana Reeves op de draaitafel. En hij praat gewoon door mij heen. Hoe onbeleefd. Dit is een fine brown frame.

Roerolzen, Diana Reeves. Fine, Brown Frame. Ik heb een mooie voor je, uit de jaren 60.

0: man van This Strange Effects, Dave Berry met Little Things. En ja, we hebben er weer één.
1: Naast de hitlijst gevallen.
0: Haar naam gaat rond als een mogelijke zangeres die mee gaat doen voor Nederland aan het Euro Songfestival. We hebben het over Davine Michel. Met Dating with the Devil, dat haalde de hitparade niet in het jaar 2023.

0: Davine Michel. Zelf weet ze nog niet of de tijd er al rijp voor is om met deel te nemen aan het Euro Songfestival. En daarmee zegt ze eigenlijk wel, ik wil het wel een keertje doen.
1: Als muziekboutique elke keer verrassen. Muziek die je raakt en soms verraadt. Als muziekboutique, muziek die je voelt.
0: Het was Dating with the Devil uit het jaar 2023.

was het eerste nummer waarmee ik Charles Aznavour leerde kennen. Begin van de jaren 70. De Engelstalige versie van Hier Encore Yesterday. When I was young. Maar goed, dit was dus de enige echte originele.

Een aantal heren met één dame. Lang blond haar, vaak in een hotpants. Paste helemaal in die tijd. The Middle of the Road met Sacramento. En we gaan naar het jaar 1979 op deze woensdagmiddag bij Radio Seabreeze. Dat doen we samen met The Ritchie Family in The American Generation.

Later zal het ons een keertje terugkomen met Brazil en de best disco in town. The American Generation was dit van niemand minder dan de Ritchie Family. En we gaan er weer voor. We gaan een nummer draaien van het album Roman. Dat is een album van niemand minder dan Rob de Nijs. Het nummer dateert uit het jaar 1984. En volgens mijn informatie, maar ik kan er helemaal naast zitten, is zowel de muziek als de tekst van hemzelf. Ik heb het over Bo. MUZIEK

0: uit onze galerij der Hollands Glory, Rob de Nijs en Bo.
1: Goedemiddag van 1 tot 2, Pauls muziek.
0: Ja, en ik zei dat ik in de veronderstelling verkeerde dat Rob de Nijs het liedje en de tekst zelf geschreven heeft. Maar ja, je moet niet alles geloven wat er op internet staat, blijkt wel, want het is helemaal niet het geval. Het werd geschreven, althans de tekst, door Belinda Muldijk, zijn ex-echtgenote. En de muziek was afkomstig van Gerard Stellaert. Nou, dat hebben we weer even rechtgezet. En nu naar de jaren 60. Dit zijn de Four Seasons. Walk like a man.

denk ik niet zo'n heel bekend nummer van ze. Maar goed, ach, af en toe moet je ook nummers draaien waarvan iedereen denkt van, oh ja, ja, ja, kende ik dat wel? Remembering the hits of the 70s. Dit nummer kent

Don Hightower, dus in 1973. This World Today is a mess. Vrienden, zit erop deze woensdagaflevering van mijn muziekboutique. Zometeen heel veel plezier met Erik Verbouw. En ik ben er morgen weer, net na het programma van Bart de Zwart. Ik laat je alleen met een fraaie Duncan Brown, The Wild Places. Ik wens je nog een hele fijne woensdag. Tot morgen.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De Europese gasprijs is gestegen naar het hoogste niveau sinds de crisis na de inval in Oekraïne. Op de groothandelsmarkt liep de prijs vanochtend op tot boven de 87 euro per megawattuur, mede door aanhoudende aanvallen op LNG-installaties in het Midden-Oosten. Die stijgende prijs is een tegenvaller, want de zomer is voorbij en de Nederlandse gasvoorraden zijn met 64% minder goed gevuld dan voorgaande jaren. Prijsvergelijkers waarschuwen dat huishoudens straks een stuk meer gaan betalen. Vlak over de grens bij Enschede is een schoolbus met 58 inzittenden op een auto gebotst. Bij dat ongeluk in het Duitse Epe zijn 10 gewonden gevallen, van wie een kind en een 56-jarige leraar er ernstig aan toe zijn. 7 kinderen zouden lichte verwondingen hebben. Verschillende Nederlandse ambulances verleenden hulp op de locatie. De bus was onderweg naar een gymles toen het misging. De Duitse politie onderzoekt momenteel hoe het ongeluk in Epe heeft kunnen gebeuren. Het KNMI gaat vanaf 2 november een stuk gerichter waarschuwen voor gevaarlijk weer. De welbekende codes geel, oranje en rood gelden vanaf dan niet meer voor een hele provincie, maar voor specifieke, kleinere gebieden. Zo wil het Weerinstituut voorkomen dat mensen onnodig worden gealarmeerd als het stormt of mist aan de andere kant van de provincie. Reizigers en inwoners kunnen vanaf november op de KNMI-website en de app zien of hun eigen locatie in een waarschuwingsgebied valt. En er komt in Nederland een fok- en houtverbod op dolfijnen. Dat maakte staatssecretaris Erkens bekend, omdat de dieren in gevangenschap te weinig ruimte hebben voor hun natuurlijke gedrag. Het besluit betekent dat de dolfijnen uiteindelijk uit het dolfinarium in Harderwijk weg moeten. De huidige 22 dolfijnen daar blijven voorlopig nog wel, omdat ze niet direct in het wild of elders opgevangen kunnen worden. Dierenrechtenorganisaties reageren verheugd, maar het dolfinarium zegt de wetenschappelijke onderbouwing te missen. Het weer, het is een droge herfstdag met flinke zonnige periode bij een graad of 17. De zwakke tot matige wind waait uit het zuidwesten. Ook morgen blijft het droog met flinke zonnige periode, dan bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
3: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
4: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
5: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
9: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
10: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
11: nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
12: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: hele grote hit in ons basisjaar. Hey hallo en wees welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Bouwval voor vandaag. We gaan weer terug in de tijd. We gaan eens even kijken wat er allemaal gebeurd is door de jaren heen. We gaan naar Egypte, zie ik hier. We gaan naar Gaza. We gaan naar McDonald's. Nou oké, daar gaan we ook nog naar kijken. We kijken naar Marta, heb ik iets. Egypte heb ik dat al gezegd. Griekenland. En er is ook nog wat spanningen in Syrië en Turkije. Ook waren er hits te bewonderen. De commerciële lijst, waar we daar eens even mee beginnen. Wat daar de top 10 van was in het jaar waar we het met je over gaan hebben. Op nummer 10 Jason Mraz en I Won't Give Up. Op nummer 9 was het daar Gaspar Doos en Bagagedrager. Eclipse van Sandro Silva en Will.i.am met This Is Love op nummer 7. 6 Triggerfinger, Follow Rivers en Ballada van Gusto Lima op nummer 5 dat jaar. Euphoria op nummer 4, Lorraine en I Follow Rivers van Licky Lee op nummer 3. 2 was voor Michel Tello en Alci Tu Pectego. Ja, goed uitspreken. En op nummer 1 in 2012 was het Carly Rae Jepsen en Call Me Maybe.
1: Ze denkt dat ik niet bezig ben met haar. Denk dat ik geen gevoelens heb.

Een van de grootste groepen van de vorige eeuw, mag ik wel zeggen. ABBA, en uit 1980 hoorde je Super Trooper, de hoogtijdagen van de formatie ABBA. We hebben het met je over 2012. Straks daar nog wat informatie over, maar eerst gaan we nog een beetje terug in de tijd. En dat doen we met Tony Christie.

jaar dat het diamanten regeringsjubileum van de Britse koningin Elisabeth er was. En de nieuwe James Bond film uitkwam, genaamd Skyfall. En dan heb ik het over ons basisjaar 2012.

allerpopulairste meidengroep uit de 80 jaren. Deze komt toevallig uit 1982 en dan heb ik het over Bananarama. En we gaan weer eens kijken wat er gebeurd is in ons basisjaar. En dan hebben we het over 2012. In Egypte wordt ex-president Hosni Mubarak veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf. En even kijken. In Ghana, de hoofdstad van Ankara, schuift een vrachtvliegtuig van de Nigeriaanse maatschappij Alet Air van de landingsbaan. Het toestel doorboort de luchthavenafzetting en raakt een minibus. 12 mensen die komen die dag om het leven. Dan een McDonald's Douglas DC-83 van de Nigeriaanse maatschappij Dana Air crasht op een gebouw nabij de luchthaven van Laos naar een vlucht vanuit Albanië. Alle 153 inzittenden en 16 mensen op de grond die komen om het leven. Voor de verder is tweede en laatste Venusovergang in de 21ste eeuw was er te zien in 2012. De vorige was in 2004 en de volgende Venusovergang, zo gezegd, die dan langs de aarde scheert. Nou ja, scheert. Die wordt verwacht in 2117 en dan op de terugweg in 2125 zie je hem nog een keer. Als je die tijd nog leeft, zal ik zeggen. Dan in België wordt spoorlijn 25N officieel geopend door koning Albert. De spoorlijn wordt vanaf 10 juni officieel in gebruik genomen in de normale dienstregeling. En die zal ervoor zorgen dat er een aanzienlijke verkorting van de reistijd tussen Antwerpen, Brussel en Brussel Airport is in België. En als je een beetje de Nederlandse aansluiting hebt, dan is dat ook een stukje korter, zo gezegd. Dan als laatste nog even in de deelstaat Renkum in Myanmar, terwijl het oude Burma, ontstaat een etnische conflict tussen boeddhisten en moslims. Het conflict zou zijn ontstaan toen een islamitische man werd beschuldigd van de moord op een boeddhistisch meisje. Als wraak vermoorden boeddhisten 10 onschuldige islamitische Rohingya's.

dat is een noodgeval. Oftewel Goldband. Oftewel gewoon pleisterwerk, hè. Kan ook nog. Voor degenen die het nog niet weten, Goldband, dat is dus een merk. Van pleister, ding voor aan de muren. Want deze stucadoors die gebruikten dat veel en dachten van laten we ons band nou maar zo noemen. En het werd nog een hit ook. En ja, trouwens, één hit van meerdere hits die ze hebben gehad in Den Londen. 2022 was trouwens dat deze op de tv voor de eerste keer kwam. En ik dat zag en dacht van boom, leuk plaatje. Welkom 2012, daar hebben we het met je over in deze bouwval. Straks nog veel, veel meer over dat jaar. Maar eerst nog een plaatje uit ja, het verre verleden, zullen we maar zeggen. 1997.

nog een keer. La Passione, oftewel Chris Ria samen met Shirley Bessie. En officieel is het dan Disco La Passione 1997. Straks nog veel meer uit ons basisjaar en nog veel meer andere plaatjes. Dus ik zou zeggen, blijf gewoon erbij, blijf luisteren. En ik zeg tot na nieuws en reclame.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Air France KLM grijpt naast de overname van TAP Portugal. De Portugese regering kiest voor de Duitse concurrent Lufthansa, die een belang van 45% in de luchtvaartmaatschappij krijgt, met naar verluidt een hoger bod en de aanwezigheid van Lufthansa in Portugal. De Duitse luchtvaartmaatschappij versterkt zo zijn machtspositie in de Europese luchtvaart. Het verlies is een flinke klap voor Air France KLM-topman Smith, die TAP graag wilde inlijven om een sterker netwerk op te bouwen. De Europese gasprijs is gestegen naar het hoogste niveau sinds de crisis na de inval in Oekraïne. Op de groothandelsmarkt liep de prijs vanochtend op tot boven de 87 euro per megawattuur, mede door aanhoudende aanvallen op LNG-installaties in het Midden-Oosten. Die stijgende prijs is een tegenvaller, want de zomer is voorbij en de Nederlandse gasvoorraden zijn met 64% minder goed gevuld dan voorgaande jaren. Prijsvergelijkers waarschuwen dat huishoudens straks een stuk meer gaan betalen. Vlak over de grens bij Enschede is een schoolbus met 58 inzittenden op een auto gebotst. Bij dat ongeluk in de Duitse Epe zijn 10 gewonden gevallen, van wie een kind en een 56-jarige leraar er ernstig aan toe zijn. 7 kinderen zouden lichte verwondingen hebben. Verschillende Nederlandse ambulances verleenden hulp op de locatie. De bus was onderweg naar een gymles toen het misging. De Duitse politie onderzoekt momenteel hoe het ongeluk in Epe heeft kunnen gebeuren. En bij een herdenkingsdienst voor een overleden politica in het Zuid-Afrikaanse Johannesburg zijn gisteravond 4 mensen doodgeschoten, onder wie een kind. 3 anderen raakten gewond toen een man het vuur opende op de aanwezigen, van wie de meeste lid waren van regeringspartij ANC. De verdachte heeft zichzelf inmiddels aangegeven bij de politie. Vorige maand werd de herdachte politica zelf omgebracht. Er wordt gedacht aan een politiek motief. Dit jaar eiste politiek geweld in Zuid-Afrika al 43 levens. Het weer, het is een droge herfstdag met flinke zonnige periode bij een graad of 17. De zwakke tot matige wind waait uit het zuidwesten. Ook morgen blijft het droog met flinke zonnige periode, dan bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
3: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
4: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot 1800 euro voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
5: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan kun je geld krijgen voor je thuislaadsessies. Ook als je werkgever je laadkosten al betaalt. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
6: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
7: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
8: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
9: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
10: Ah. Oeh, gaat het?
11: Dan moet hier echt licht komen.
12: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
13: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Sea Breeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

jongens, en we kunnen met z'n allen lekker springen. Op de Starship van Nicki Minaj. Daar kunnen we met z'n allen lekker op springen. Dat wou ik eigenlijk zeggen, maar oké. Plaatje ging weer iets sneller dan ik dacht. Wees welkom bij het tweede gedeelte, tweede uur van de bouwval voor Today. Wat hebben we nog meer voor je in 2012 in de planning? We hebben straks nog wel wat info daarover. Maar eerst gaan we eens kijken naar de non-commerciële lijst van dat jaar. En dan daar de top 10 van het jaarlijstje. Op nummer 10 stond daar Lorraine met Euphoria. En Asfa Avanti met One Day stond op nummer 9. 8 was voor Adele Skyfall en More van Sandra van Nieuwland op nummer 7. 6 Carly Rae Jepsen en Call Me Maybe. En de Gangnam Style van Psy op nummer 5. Licky Lee met I Follow Rivers op nummer 4. En 3 Gustavo Lima met Balmada. Dan I Follow Rivers, nog een keertje, I Follow Rivers van Triggerfinger op nummer 2. En Michello met Asi Tu Pego, die stond daar op de nummer 1 positie, Jan. Dat je het maar weet. Dit is een dame die die positie ook wel eens heeft gehad. Leanne Rimes.

Jan Smit en Roos van Eckel. En die hadden het over sla je armen om me heen. En soms heb ik wel eens van die momenten dat ik denk, ik zou best nog wel weer eens een keertje, net als vroeger, zo'n nachtprogramma willen doen. En dan heel dicht in je oor kruipen en zeggen, een goede nacht, dames, heren, jongens en meisjes. Dit is Roberta Flack en een van de mooiste platen die ik ooit heb gehoord. Dit is The First Time I Saw Your Face.

Kinderen en hun hit uit 2012, Hallo Wereld.

0: dansje erbij doen, hè?
1: Ja. Op aan Gangnam Style.
0: Ja, er zit zo'n leuk dansje bij. Dan moet je echt erbij doen, want anders ja, dan klinkt deze plaat totaal nergens. De Gangnam Style Psy uit ons basisjaar 2012. En dan we daar toch over hebben. Maria Savonika, ik moet het goed zeggen. En Rafael Nadal, die winnen de tennis gelijkspel. En dat is dan repressievelijk bij de dames en bij de heren van Roland Garros in 2012. Dan in Egypte, daar verklaart het Hoge Gerechtshof de verkiezingen voor het parlement van 2000. En de parlementsverkiezingen dus van 2011 ongeldig. En roept tot een ontbinding van het parlement. Tegenstanders die spreken van een militaire staatsgreep in Egypte. In de tweede ronde van de Franse parlementsverkiezingen dan, daar haalt Partij Socialist een absolute meerderheid van 300 zetels op de 577 in de nationale vergadering. Dit geeft de nieuwe president François Hollande de mogelijkheid zijn programma compleet uit te voeren en dan ook nog zonder enige tegenstand. Julian Assange, de man achter WikiLeaks, die vlucht naar de Ecuadoriaanse ambassade in Londen, waar hij politiek asiel aan heeft gevraagd. En hij blijft er nog heel lang zitten, volgens mij ook nog. En dan voor het eerst wordt een zwarte predikant, Dr. Fred Luther uit New Orleans, gekozen tot de voorzitter van de Southern Baptist Convention in Amerika. De spanningen tussen Syrië en Turkije die lopen verderop in 2012... nadat Syrië boven internationale water een vliegtuig van de Turkse luchtmacht neer heeft geschoten. En Mohamed Morsi wint de presidentverkiezingen van Egypte dan wel weer. Hij wordt uitgeroepen tot de nieuwe president van het land als opvolger van Hosni Mubarak dat jaar. Dan nog eventjes Bert van Meerwijk. Die dient zijn ontslag in als bondscoach van het Nederlands elftal in Amerika. Of in Amerika. In Nederland. En dan wel in Amerika. Het Hoge Gerechtshof bepaalt dat de verplichte ziektekostenverzekering tegen de grond niet tegen de grondwet is. En hiermee blijft de belangrijkste aspect van de Obamacare, zoals het mooi genoemd is in Amerika, dat blijft gewoon van kracht. Iedereen wordt verzekerd dat jaar.

Janelle Moan van uit ons basisjaar en We Are Young. Het ging een beetje over een feestje waar ze terug naar huis liepen, zo gezegd. Dit is de bouwval. Dit is een hele mooie uit 1990. Ze maken jammer genoeg geen platen meer. Maar ja, we moeten het maar doen met deze Vaya Candios. En nee, na.

bewijs dat er in de 60e jaren ook aardig geschreeuwd kon worden in platen. Na, na, na, na. Oftewel de Shoes uit 1967 alweer zeggen. Jongen, jongen, even de tijd kijken. Ach, we hebben nog tijd voor één plaatje. Dus dat gaan we dan ook maar mooi doen. Handsome Boots uit ons basisjaar 2012 is dit Sky on Fire.

genoten hebt de afgelopen 2 uur van de bouwval in 2012. Ik zeg tot de volgende keer. Veel plezier nog vandaag met de rest van de crew. En ik zie je gauw weer. Hey, tot dan. Doei!

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. In het hoofdkantoor van de Saoedische oliegigant Aramco is een beperkte brand uitgebroken na een vermoedelijke aanval door Houthi-rebellen. Er is niemand gewond geraakt, maar boven de hoofdstad Riyadh werden wel 2 raketten onderschept, waarbij neervallend puin 4 mensen verwondde. Ondertussen nemen de spanningen in de regio verder toe, want in de straat van Hormuz voer een containerschip met ruim 2500 containers aan boord op een mijn en is daar gezonken. De Iraanse garde voert de aanvallen op schepen in die straat verderop. In Noorwegen zijn 5 mensen opgepakt wegens grootschalige fraude rond diensten voor NAVO-schepen. Een Noors bedrijf zou ruim 1 miljoen euro hebben opgestreken door valse facturen te sturen voor havendiensten in Noordwest-Europa. Behalve de 5 arrestaties werden er invallen gedaan in Noorwegen, Duitsland en Roemenië. Bovenop de facturenfraude wordt de onderneming nog verdacht van het omkopen van ambtenaren om lucratieve NAVO-contracten binnen te slepen. De Amerikaanse inflatie is in september opgelopen tot 3,7%, mede door de flink gestegen benzineprijzen. Die stijging voedt de verwachting dat de Amerikaanse Centrale Bank de rente later dit jaar opnieuw zal verhogen. De tegenvallende cijfers komen voor president Trump op een erg slecht moment, zo vlak voor de tussentijdse verkiezingen in november. Trump probeert de brandstofprijzen nu te drukken met maatregelen zoals een dieseldeal met Rusland, maar ziet het effect daarvan nog niet terug in de cijfers. En de Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben een historisch bezoek gebracht aan de Spaanse exclave Melilla. Duizenden belangstellenden verwelkomden het koningspaar dat uitgebreid de tijd nam voor foto's en het schudden van handen. Het bezoek volgt op hun eerdere stop in Ceuta, enkele maanden na een massale migrantentoestroom vanuit Marokko daar. Het is voor het eerst sinds 2007 dat een Spaans staatshoofd de omstreden Spaanse gebieden in Noord-Afrika bezoekt. Het weer, het is een droge herfstdag met flinke zonnige periode bij een graad of 17. De zwakke tot matige wind waait uit het zuidwesten. Ook morgen blijft het droog met flinke zonnige periode, dan bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
3: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
4: Er dreigt een aansluitstop in Gelderland. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot 1800 euro voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
5: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor 20 euro per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
9: Voetbalfan, verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
10: Van wereldclubs tot verborgen parels.
9: FCSurprise.nl.
11: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
12: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
13: Heb jij ze al gezien? De Radio Seabreeze t-shirts.
14: Ze zijn te koop in onze winkel op de website.
15: En er zijn ook Seabreeze mokken en stickers te koop.
14: Ga dus snel kijken en bestel.
15: Kijk op radioseabreeze.nl voor zo'n nostalgisch verfrissend t-shirt van Radio Seabreeze.
16: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
17: Music is my first love, and it will be my last. Slam it!

0: We schrijven 1990, lieve luisteraar. En we dachten, hé, hey, dat is lekker. The Sound of Motown is terug. Ja, zo leek het wel. Het waren de Pasadena's. Een beetje tribute is het wel, ja. De Pasadena's. And the Love Thing.
1: Dit is de Middle of the Road Show. Met Hans.
0: Wees welkom, lieve luisteraar.

een opvolger van... Ja, Night Fever, Grease, snoep, vriendje. Het was het broertje van, hè? Van Sylvester, Frank Stallone en Far From Over. En jij bent erbij. En dat is prima. Wees welkom, lekker terug in de voltooid verleden tijd. En dit is hem voor jou, hoor. De middel of de rood.

een van onze muzikale helden uit de jaren 70. Hans de Muilen, Sandy Coast en True Love, That's a Wonder. En zometeen vanuit het theater, een fijne verochten de keukengordijnen. En de liefde is terug, luister maar, dit zijn de Three Degrees.

0: terug in de verleden tijd. In dit geval was het Trudy Gries, lieve luisteraars. En get your love back.
1: Een fijne voor achter de keuken.
0: We leven in het land van wind en water. Het zijn de lage landen aan de zee, lieve luisteraars. En tuurlijk, kom je zo tegen. Boudewijn de Groot onder andere met het Land van Maas en Waal. Onder
2: de groene hemel, in de blauwe zon, speelt het blik een harmonieorkest in een grote regenton.

0: het land van Maas en Mouw. Van Maas en Hans de Knecht.
1: Hans de Knecht uit Doetinchem.
2: Hans de Knecht uit Doetinchem. Het mond nou toch niet gekker worden.
3: Kopje koffie, glas.

0: November 1987. Wacko Jacko. Ja.
1: Michael Jackson.
0: Inderdaad, wie anders? Toch, vrienden, The Way You Make You Feel. Met daarvoor een hele fijne voor achter de keukengordijnen. Vandaag was het Bo de Wennegoot met het Lon van Maas en Waal. Dit is voor jou de Middle of the Road Show. Met van alles wat lekker is, maar dan wel een grijs muzikaal verleden. En dit is Pussycat.

0: speakers. En hij is bovendien een aardige
1: Ik zeg, karnemelk.
0: Ja, ja, wel. Hans de Knecht. En hij doet weer een rondje. De Middle of the Roadshow.
2: Wacht het toch nog gezellig.
3: Hello.
4: Is that you?
3: Who's this?
4: Oh,

We zitten hier geen jaartje naast, zoals we zeggen, 1976. Hit and Road Jack en Wolfgang Jack. Zelf ook van de partij natuurlijk. Het waren de Stampeders. Lekker. En jou, Middel of Den Roadshow, uiteraard. Via de bekende lange palen. En digitale kanalen. Och mensen, wat doen we het lekker. De dames Meijhoeds.

Hij is lekker, hij is fijn. Voor het weet heb je zo weer een glaasje Spaanse wijn. Ja, inderdaad, Spanje. Een land van herkoop, Santa Esmeralda en Leroy Gomez. En don't let me be misunderstood. Middels trootje, vrienden. Je maakt wat mee, hoor. Ooit van Schiphol gehoord, moet een ramp zijn. Ja, vraag maar aan Peter Koelewijn, KL204, van de ellende mogen. Don Mercedes heeft een slechte ervaring. Hier is Don Mercedes voor jou met de telefoon ring.

After Roadshow, Hans de Knecht.

0: klasse, toch? Het was The Voice. The Voice, ja. Jongen, jongen, Frankie Boy zelf. Let me try again.
1: Hè,
0: hè? Ja.
1: Dat was dat.
0: Nou en?
1: Toch nog gelukt.
0: Jazeker.
1: Reeds.
0: Hey, was dat Waldo van Dungen niet? Chef van Dungen of zo? Had hij niet iets met Waldolala?
2: I'd love to go out to dance tonight. I know a disco that's out of sight. I want you all.

grootste plaat overslaat, hè? Oh, wat zijn ze lekker. Maar oh ja, tenminste, dat hoop ik althans. Back met Turner Overdrive, you ain't seen nothing yet. Middle of the Road Show. Heerlijk, zeg. Oh, oh, oh. En wat een gouden verleden. Ook een verleden van Steve Abbott. En zijn schoolgirl.

platen die in de Vaderlandse hitparade hebben gestaan, mensen. Schoolgirl van Stevie Forward was tevens even de laatste in de middag op de roadshow. Voor wat betreft vandaag, maar gelukkig morgen meer. Dezelfde tijd en dezelfde golflengte. En sowieso zometeen nog veel meer lekkers. Gewoon lekker blijven luisteren. Radio, wat een medium, zeg, heerlijk. Maak er een gelukkige voorzetting van. En wij spreken elkaar morgen.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het UWV trekt de stekker uit een ICT-project voor de matching van werkzoekenden en werkgevers dat al 55 miljoen euro heeft gekost. Na 5 jaar ontwikkeling voldoet die nieuwe bemiddelingsservice niet aan de verwachtingen en wordt die geschrapt. Volgens het UWV is het een kwestie van verantwoord omgaan met publiek geld, al stelt de softwareleverancier dat het mislukken ligt aan de verouderde data van het UWV zelf. Een deel van de ontwikkelde techniek kan mogelijk nog hergebruikt worden. In het hoofdkantoor van de Saoedische oliegigant Aramco is een beperkte brand uitgebroken na een vermoedelijke aanval door Houthi-rebellen. Er is niemand gewond geraakt, maar boven de hoofdstad Riyadh werden wel 2 raketten onderschept, waarbij neervallend puin 4 mensen verwondde. Ondertussen nemen de spanningen in de regio verder toe, want in de straat van Hormuz voer een containerschip met ruim 2500 containers aan boord op een mijn en is daar gezonken. De Iraanse garde voert de aanvallen op schepen in die straat verderop. In Noorwegen zijn 5 mensen opgepakt wegens grootschalige fraude rond diensten voor NAVO-schepen. Een Noors bedrijf zou ruim 1 miljoen euro hebben opgestreken door valse facturen te sturen voor havendiensten in Noordwest-Europa. Behalve de 5 arrestaties werden er invallen gedaan in Noorwegen, Duitsland en Roemenië. Bovenop de facturenfraude wordt de onderneming nog verdacht van het omkopen van ambtenaren om lucratieve NAVO-contracten binnen te slepen. En NAVO-topman Rutte steunt de plannen van de Europese Commissie om de EU militair weerbaarder te maken. Commissievoorzitter van der Leyen wil onder meer een Europese Veiligheidsraad en spoedoverleg instellen voor landen die onder druk staan. Hoewel de NAVO van oudsher terughoudend is over Europese defensie-initiatieven, groeit nu de steun voor samenwerking door de toegenomen dreiging vanuit Rusland en onzekerheid over de VS. Volgens Rutte gaan de plannen absoluut werken. Het weer, vanavond en vannacht opklaringen en droog bij vannacht 7 tot 13 graden en een zwakke op de Wadden tot vrij krachtige zuiden tot zuidwestenwind. Morgen blijft het droog met flinke zonnige periode en 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
4: Val je moeilijk in slaap of word je 's nachts vaak wakker? Bij de online drogist vind je alles voor een goede nachtrust. Zoals Valdisper Slaap en Nacht Advanced. Met nu 50% korting. Kijk op deonlinedrogist.nl. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van de Europese toelating. Lees voor gebruik de verpakking.
5: Start de motor! De boerderij wacht.
6: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
9: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment. Eco voor rust in het groen. Of Royal voor stijl in hartje Paramaribo. Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.
10: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
11: Vereenvoudig je administratie met een tankpas van tankpas.nl. Tanken, laden, parkeren en zelfs de wasstraat. Allemaal geregeld met 1 pas. Tankpas.nl wordt geaccepteerd bij alle tankstations. Nu 3 maanden gratis en opzeggen wanneer je wilt. Bestel via tankpas.nl en ontvang je pas binnen 2 werkdagen.
12: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosibris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze. Het UWV trekt de stekker uit een ICT-project voor de matching van werkzoekenden en werkgevers dat al 55 miljoen euro heeft gekost. Na 5 jaar ontwikkeling voldoet die nieuwe bemiddelingsservice niet aan de verwachtingen en wordt die geschrapt. In het hoofdkantoor van de Saoedische oliegigant Aramco is een beperkte brand uitgebroken na een vermoedelijke aanval door Houthi-rebellen. In de straat van Hormuz voer een containerschip met ruim 2500 containers aan boord op een mijn en is daar gezonken. In Noorwegen zijn 5 mensen opgepakt wegens grootschalige fraude rond diensten voor NAVO-schepen. En NAVO-topman Rutte steunt de plannen van de Europese Commissie om de EU militair weerbaarder te maken. Het weer vanavond en vannacht opklaringen en droog bij vannacht 7 tot 13 graden en een zwakke op de Wadden tot vrij krachtige zuiden tot zuidwestenwind. Morgen blijft het droog met flinke zonnige perioden en 17 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Wat zie ik? Wat zie ik? Oh, een vuil overhemd.
2: Alles wat je ziet.
3: In de ziet.
2: Alles wat je ziet.
3: In de
4: ja, alles in die geweldige Indesit wasautomaat. Herkenbaar aan de lage prijs, want duurder hoeft het niet.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het kabinet wil haast maken met de hersteloperatie voor de toeslagenouders, maar de Tweede Kamer ziet te weinig concrete actie. Partijloos staatssecretaris Sandra Palme kreeg in een debat felle kritiek van onder meer het CDA, D66 en de VVD. Ze eisen dat de bewindsvrouw nu echt stappen gaat zetten om de gedupeerde ouders sneller te helpen. De afgesproken deadline om eind 2027 klaar te zijn met het financiële herstel lijkt namelijk op deze manier niet te worden gehaald. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan van de mogelijke digitale sabotage van deze week. Dat zegt het OM op vragen van het AD. Het Openbaar Ministerie heeft het bedrijf uitgenodigd om die aangifte zo snel mogelijk te komen doen. Want zolang die aangifte er niet ligt, kan er geen strafrechtelijk onderzoek worden gedaan. Inmiddels komt de bevoorrading van de distributiecentra van Albert Heijn weer op gang. Maar online bestellingen kunnen nog altijd niet worden gedaan. De autoriteiten van

0: Maleisië hoeven geen schadevergoeding te betalen voor de fouten die zijn gemaakt in het onderzoek naar de in 2017 omgekomen Ivana Smit. Het 18-jarige model werd destijds naakt onder een appartement gevonden. Een Amerikaans echtpaar wordt verdacht van moord, maar het sporenonderzoek was onvoldoende om dat te kunnen bewijzen. De man uit Maastricht, die in maart van dit jaar een 4-jarig kind heeft doodgereden, gaat voor 5 jaar de gevangenis in. Dat is het vonnis van rechtbank Limburg. De 30-jarige man reed met een snelheid van 112 kilometer in de bebouwde kom. En zijn alcoholpromillage was meer dan 3,5 keer zo hoog als toegestaan. Dat hoort bij ongeveer 8 glazen bier. De moeder van het jongetje liep bij het ongeluk blijvend letsel op. Het weer, opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar 7 tot 13 graden en er waait een zwakke tot op de Wadden vrij krachtige zuiden tot zuidwesten wind. Morgen droog met flinke zonnige periode bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
2: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
3: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
4: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
5: Ah! Oeh, gaat het?
6: Er moet hier echt licht komen.
7: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
8: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
13: Jij runt je bedrijf, maar wie zorgt ervoor dat klanten jou vinden? In Google en in ChatGPT, Claude en Gemini. Geen tijd, geen marketingteam of een bureau dat duur en traag is? InSpace regelt het voor je. Volledig automatisch, elke dag met resultaat dat je kunt zien. Geen bureau, geen gedoe, gewoon gevonden. InSpace.io.
14: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
15: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
16: Elke maandag, dinsdag, woensdag en vrijdagavond van 6 tot 7 uur op Radio Seabreeze is er het programma Rockware. Presentatie Wim de Groot.

0: 7 minuten over 6. Welkom bij de woensdageditie van Rockwave. Die we openen met de Jimi Hendrix Experience met het live nummer van Foxy Lady. Ja, dat is wel een beetje een ruig begin, maar ik dacht, ach, zo af en toe, dan moeten we het ook maar eens even doen op de woensdag.
1: Van Seksbieren tot Jipsing Boermussel. Dit is Rockwave met Wim de Groot op Seabreeze 1395 AM.

Ik weet niet precies hoe ze in Amerika klok kijken, maar dit was de live uitvoering van Chicago 25 or 624. Best een beetje ingewikkeld als je het mij vraagt. Goed, we gaan even weer wat ademhalen na al dit geweld. Dit is Alice Cooper, Nobody Likes Me.

18 minuten over 6, mocht je aan tafel zijn gegaan. Je luisterde net naar Skik en de grachten van Amsterdam. Dus een eet smakelijk, zou ik zeggen. Dit is Eric Burdon. Don't bring me down.

voormalig liedzanger van The Animals, Eric Burdon. Met de Don't Bring Me Down. Nou, dat zei ik al, dat gaan we zeker niet doen. Even naar Marmalade luisteren. Back on the road, met mijn campertje. Daar heb ik wel zin om.

is weer net als toen op de Middengolf. Dit is Rockwave met Wim de Groot op Seabreeze 1395 AM.

De Spencer Davis Group. Blood Runs Hot. Daarvoor de Loving Awareness Band natuurlijk rond 6:30 met Close the Gate. Voorafgegaan door een vrij onbekend nummer van Berlin. En dat is getiteld Drug. Ja, we draaien wat aparte muziek vanavond. Ik ben me daar te degen van bewust. Zo ook deze. Dit is Johnny Winter. Parchment Farm.

bijna 6:15. De Nederlandstalige, al was die moeilijk te verstaan, Roman Heerzen uit het zuiden met het prachtige Vlinder. Ja, vrienden, het is een beetje anders dan anders vandaag. Do you believe in the West World, the theater of hate?

Ja, een beetje apart is het wel vanavond. Dat komt, ik had eigenlijk een weddenschap ben ik aangegaan om te kijken of ik ook wel wat alternatieve rockmuziek zou willen en durven draaien. Nou, dat is dit uurtje wel gelukt. Ik weet niet of je het mooi vindt, maar... Ach, morgen is er weer zender in moedig water. Dit is Vanilla Fudge met een live uitvoering. My world is empty without you, babe.

0: twee minuten voor zeven.
1: Je luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 7 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De paus herstelt goed van zijn longoperatie van gisteren. Hij heeft in zijn ziekenhuiskamer wat gelopen en eet normaal. Ook doet hij ademoefeningen. Paus Leo XIV werd gisteren geopereerd aan een longknobbeltje. Dat bleek kwaadaardig te zijn. Bij de operatie is een deel van zijn longen verwijderd. De paus moet naar verwachting nog een week in het ziekenhuis blijven. De Tweede Kamer voelt weinig voor experimenten met kleine scholen. De 5 jaar geleden aangenomen wet die het makkelijker maakte om nieuwe scholen op te zetten, wordt daarom mogelijk aangescherpt. Er komen te veel en te makkelijk nieuwe scholen bij. Een voorbeeld is de zogenaamde Renaissance School in Almere, die nauw verbonden is met de politieke partij Forum voor Democratie. Deze school begon met slechts 4 leerlingen. Dat zou komen door ondeugdelijk marktonderzoek. Het kabinet wil haast maken met de hersteloperatie voor de toeslagenouders. Maar de Tweede Kamer ziet te weinig concrete actie. Partijloos staatssecretaris Sandra Palme kreeg in een debat felle kritiek van onder meer het CDA, D66 en de VVD. Ze eisen dat de bewindsvrouw nu echt stappen gaat zetten om de gedupeerde ouders sneller te helpen. De afgesproken deadline om eind 2027 klaar te zijn met het financiële herstel lijkt namelijk op deze manier niet te worden gehaald. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan van de mogelijke digitale sabotage van deze week. Dat zegt het OM op vragen van het AD. Het Openbaar Ministerie heeft het bedrijf uitgenodigd om die aangifte zo snel mogelijk te komen doen. Want zolang die

0: aangifte er niet ligt, kan er geen strafrechtelijk onderzoek worden gedaan. Inmiddels komt de bevoorrading van de distributiecentra van Albert Heijn weer op gang. Maar online bestellingen kunnen nog altijd niet worden gedaan. Het weer, opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar 7 tot 13 graden en er waait een zwakke tot op de Wadden vrij krachtige zuiden tot zuidwesten wind. Morgen droog met flinke zonnige periode bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
2: Heb je moeite met afvallen of op gewicht blijven? En wil je zeker weten of de inzet van medicatie veilig en relevant voor je is? Meld je dan aan voor de onboarding bij Kliniek De Pauw in Utrecht of Amsterdam. Fysieke intakes met big geregistreerde artsen en diëtisten. Mail ons via info@kliniekdepauw.nl.
3: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan kun je daar geld voor krijgen. Hoe dat kan? Bedrijven die brandstof verkopen moeten zorgen voor minder CO2-uitstoot. Jouw elektrische kilometers zijn daardoor geld waard. Lekker Laden regelt het voor je. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com. Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Voetbalfan, verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
6: Van wereldclubs tot verborgen parels.
5: FCSurprise.nl.
7: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
8: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klant of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
9: Lembuk. Absolute topkwaliteit leren handschoenen en wanten. Van autohandschoenen tot de warmste winterhandschoenen. Bestel via lembuk1831.com.
10: Met topvoorzetramen.nl isoleer jezelf snel je raamkozijnen.
11: Zo heb je geen last meer van tocht en houd je de warmte binnen. En het werkt ook nog geluidswerend.
10: Bespaar op je energierekening en bestel gemakkelijk jouw voorzetramen op topvoorzetramen.nl.
11: Topvoorzetramen.nl.
12: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Groot-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
13: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

That I Have To Go. Ja. Nou ja, we gaan. We blijven gewoon, want we zijn net begonnen met de 70ers om 7. Een zeer goede dag, zou ik zeggen. We begonnen met Cat Stevens en Father and Son.

And we're gonna talk it over. Oftewel, Me and Mrs. Jones, Billy Paul uit december 1972. En laten we een beetje de tempo omhoog brengen. En dat doen we samen met Electric Light Orchestra. En dat komt uit 1979. Dit is Don't Bring Me Down. Dit zijn de 70ers om 7.

Island of Time, oftewel Mississippi van Pussycat uit 1975. De single behaalde geen notering in de Verenigde Staten, het land waar de rivier Mississippi stroomt. Wel bereikte de cover van Barbara Fairchild in 1976 de Billboard Hit Country Song Top 100. En hier in Nederland was het een hele, hele grote hit, deze van Mississippi. Nou, over grote hits gesproken, 1977 kwam deze grote hit uit. En dan heb ik het over de enige echte formatie Boney M. En of ze nou wel of niet allemaal echt zongen, ja, daar ga ik het niet over hebben. Dit is gewoon Sunny.

hebben we het over L. Stewart en The Year of the Cat. 6 minuten lang deze hele mooie plaat uit 1977 afkomstig. Het is afkomstig van zijn album Year of the Cat uit 1976. En in juli van dat jaar werd de single als uitgebracht in het Verenigd Koninkrijk. En op 30 november 1976 volgde de rest van Europa. Dus ook hier in Nederland werd het toen een hele, hele grote hit. En dan een jaartje eerder, 1976, toen kwam deze uit van Gerard Lamant.

zou ik zeggen. Ja. Supertramp en Breakfast in America. En daar zijn nog wat, heel wat andere plaatjes over gemaakt. Over die, dat ontbijt in Amerika. Nu, 1979. Dit is Earth and Fire.

dat dacht ik al. Oftewel, nog een keer door. The Middle of the Road en Sacramento. En die plaat heb ik vroeger veel gedraaid. En dat had ik er nog zo'n singeltje van. Weet je wel, als je uit de hoes moest halen, dan op de platenspeler moest leggen en dat soort dingen. Maar waar heb ik het over? We hebben het over 1972 dat dit Sacramento uitkwam hier in Nederland. En nu, uit 1974, Nazareth en Love Hurts.

0: Alice.
1: Zo'n plaats die gewoon goed klinkt. Alleenig tegenwoordig hoor je een hele hoop mensen er van alles doorheen schreeuwen. Living Next Door to Alice. En dan hebben we het dus over de enige echte Smokey. Ja, het plaatje soort is uitgebracht en daarna hebben ze bijna nooit meer live gemaakt, dat nummer. Dus als we het nog een keertje zo op origineel plaat kunnen draaien, dan doen we dat heel graag voor je.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Twee prominente leiders van de Indiase jongerenprotestbeweging De Kakkelakken moeten voor 5 dagen de cel in. Ze werden gisteren tijdens een protest tegen de regering in New Delhi gearresteerd. De beweging protesteert al geruime tijd tegen onderwijshervormingen, corruptie en wijzigingen in de kieswetten. Hierdoor zouden minderheden, waaronder moslims, hun stemrecht kunnen kwijtraken. De Indiase oppositie noemt de arrestatie van de jongeren een laffe daad. De NPO zegt met alle partijen in gesprek te willen blijven over het besluit om deel te nemen aan het Eurovisie Songfestival. Tegen dat besluit hebben 400 omroepmedewerkers in een brandbrief geprotesteerd. Ze vinden dat Nederland zich moet terugtrekken vanwege de deelname van Israël aan het muziekfestijn. Dit was de reden voor de AVRO-TROS om met de organisatie te stoppen. Ook de ombudsman van de publieke omroepen heeft klachten ontvangen over het besluit van de NPO. De paus herstelt goed van zijn longoperatie van gisteren. Hij heeft in zijn ziekenhuiskamer wat gelopen en eet normaal. Ook doet hij ademoefeningen. Paus Leo XIV werd gisteren geopereerd aan een longknobbeltje dat bleek kwaadaardig te zijn. Bij de operatie is een deel van zijn longen verwijderd. De paus moet naar verwachting nog een week in het ziekenhuis blijven. De Tweede Kamer voelt weinig voor experimenten met kleine scholen. De 5 jaar geleden aangenomen wet die het makkelijker maakte om nieuwe scholen op te zetten, wordt daarom mogelijk aangescherpt. Er komen te veel en te makkelijk nieuwe scholen bij. Een voorbeeld is de zogenaamde Renaissance School in Almere, die nauw verbonden is met de politieke partij Forum voor Democratie. Deze school begon met slechts 4 leerlingen. Dat zou komen door ondeugdelijk marktonderzoek. Het weer, opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar 17 tot 13 graden en er waait een zwakke tot op de Wadden vrij krachtige zuiden tot zuidwesten wind. Morgen droog met flinke zonnige periode bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.

0: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekendemakers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
1: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Voetbalfan, verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
5: Van wereldclubs tot verborgen parels.
4: FCSurprise.nl.
6: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
7: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
8: Heb jij ze al gezien? De Radio Cibris t-shirts.
9: Ze zijn te koop in onze winkel op de website.
8: En er zijn ook Cibris mokken en stickers te koop.
9: Ga dus snel kijken en bestel.
8: Kijk op radiocibris.nl voor zo'n nostalgisch verfrissend t-shirt van Radio Cibris.
10: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. AM.
11: Er is maar één man die eigenlijk avonddienst heeft. Hier is Herman Kramer.
12: Had je bedoeld?

Allee, ik moest kloppen, hè. Want de deurbel deed het niet. Ja, bekende van Samson, die kinderserie. I need a bird and ring my bell. Ja, en of ze dat ooit gedaan heeft, bij mij niet in ieder geval. Maar ja, ik woonde ook nog niet in Friesland. Ja, goedenavond. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van Avonddienst hier op Radio Seabreeze. En ik mag het weer doen tot een uur of tien met natuurlijk weer de welbekende onderwerpen. De toekomst van toen, die gaat deze keer naar Kim Wilde. En zij heeft toen een cover gemaakt met You Keep Me Hanging On. Ja, uit 1986. En je weet vast misschien thuis wel wat het origineel is, straks in tweede uur. Dan hebben we ook nog die British Invasion, of de Britse invasie. Ja, een betere invasie als... ik bedoel dus in vredestijd. Dus we gaan naar de Shadows. En ik heb heel veel leuke muziek weer meegenomen. Vroeger moest je een koffer meenemen. Vol met allemaal singeltjes, vinylsingeltjes, wel te verstaan. Maar tegenwoordig neem je gewoon een USB-stickje mee. Hè? Zo eenvoudig is dat. En je hoeft niet te sjouwen. Seabreeze

0: altijd geleerd. Nooit iets opeten op het moment dat je je microfoon open moet doen. Want je mond is nog niet leeg. Maar gelukkig gered. American Breed en Bait Me, Shape Me. Uit 1968. En we kunnen dat ook nog uit de jaren 70. En daarvoor Kees Bush en Running Up That Hill. Nu zijn we toe aan die toekomst van toen. Wat straks het origineel gaat beluisteren. Ga ik eerst nog tot de cover draaien. Van Kim Wilde en You Keep Me Hanging On uit 1986. En daarna Status Quo met Whatever You Want uit 1979.
1: De toekomst van toen.

0: wat je maar wil hebben. Ja. Nou, dat is niet zoveel meer. Als je een beetje op leeftijd bent, dan heb je eigenlijk alles al. Maar sommige mensen die verkopen dan weer. En dan ja, wegen ze redenen. En dan moeten ze dat allemaal weer terugkopen en zo. Daar word je moe van. Je hoort de Status Quo dus en Whatever You Want uit 1979. En daarvoor Kim Wells. Dat was de toekomst van toen met You Keep Me Hanging On uit 1986. Nu onderweg Howard Jones en What Is Love. Dan The Verb, een mooie uit de jaren 90 met Bitter Sweet Symphony uit 1997, wel verstaan. En daarna Amy Stewart. En die gaat eens even op hout kloppen.
1: Radio Sea Breeze, 1098 en 1395.

is Radio Seabreeze met 24 uur per dag de mooiste herinneringen uit je leven. Met ruim 100 uur per week de leukste, gekste, gezelligste en informatiefste discjockeys die je nergens anders kunt vinden. Radio Seabreeze met een eigen merchandise afdeling en met een zenderpark in Friesland en Noord-Holland. Natuurlijk ook hi-fi stereo op de wifi via de website radioseabreeze.nl. Luister jij ook mee?

0: zijn wel heel veel op hout geklopt hoor. Als ik zo even tel hoe vaak ze dat zingt. Amy Stewart en Knock on Wood uit 1979. En daarvoor hoorde je The Verb en Bittersweet Symphony uit 1997. En daarvoor Harold Jones. En what it is. En dan nu zijn we toe aan die British Invasion, oftewel de Britse invasie. Uit de jaren 60 kregen we heel veel in de hitlijsten voor wat betreft muziek uit Engeland. Deze ook, The Shadows en Apache. The Shadows is namelijk een instrumentale muziekgroep, actief vanaf de jaren 50 van de 20e eeuw natuurlijk, tot het begin van de 21e eeuw. Nou, als band legden ze de basis voor de klassieke bandbezetting, bestaande uit een solo-gitaar, een slaggitaar, een basgitaar en een drums. En The Shadows waren jarenlang de vaste begeleidingsgroep natuurlijk van Cliff Richard. Oh nee, Sir Cliff Richard tegenwoordig, hè? En het voorbeeld van talloze gitaristen. The Shadows dus met Apache en daarna uit de jaren 90 Oasis en Wonderwall.
1: The greatest music ever made. Classic hits.
2: Seabreeze. Seabreeze AM.

0: Smoke It's in Your Eyes. Ja, maar daar kun je ook behoorlijk van gaan hoesten, hoor. Maar het hangt er vanaf wat voor rook het is, hè, natuurlijk, ja. Het kan natuurlijk sigarettenrook zijn, of rook van een hardvuur, of wat dan ook. Blue Haze en Smoke Gets in Your Eyes. En daarvoor Oasis en Wonderwall uit de jaren 90. Dan nu nog onderweg. Queen, I Want to Break Free. Ga ik eens proberen. En daarna een Nederlandse talige. Kunnen we straks later nog wel even doen. Rudy Karel en samen een straatje om.
1: Pure nostalgie. Pure muziek. Seabreeze AM.

Nou mens, wie nu uit? Je hebt ook honden die de baas uitlaten. Hoe bedoel je, Herman? Nou, dan loop je gewoon de hond achterna waar die naartoe wil en zo. Die mensen heb je ook. Rudy Karel en Samen een straatje om. En ik vind dat blijft er nog altijd een gezellige, heerlijke avondplaat. Kijk, er komt nog wat aanspoelen, want ik zie dat het tijd is om heel even er tussenuit te gaan voor wat betreft het nieuws. Ik laat je achter met Golden Lightfoot. Bij deze plaat gaat het meer om het verhaal als de muziek, maar de muziek is ook mooi hoor. The Wreck, of de Edmund Fitzgerald uit 1976. En dat schijnt de grootste Amerikaanse olietanker te zijn geweest. Ik zeg graag tot zo.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Oekraïense president Zelensky vindt het jammer dat zijn land de Verenigde Staten verliest als trouwe bondgenoot. Hij zei in een interview met de Britse journalist Piers Morgan op YouTube dat het pijnlijk is dat Trump voor de andere kant kiest en niet tenminste in het midden blijft. Zelensky bekritiseerde ook Elon Musk vanwege de problemen met het Starlink-netwerk, dat voor Oekraïne van levensbelang is om Russische aanvallen te onderscheppen. Er zijn sinds zondag al zeker 10 schepen aangevallen in of bij de straat van Hormuz. Dat is het hoogste aantal in een week tijd sinds het begin van de oorlog van de VS en Israël tegen Iran. Dit blijkt uit cijfers van maritieme organisaties. Er zou een containerschip gezonken zijn en er worden nog altijd 2 bemanningsleden vermist. De vijandelijkheden in de regio hebben de wereldenergiemarkten ernstig verstoord. 2 prominente leiders van de Indiase jongerenprotestbeweging de Kakkelakken moeten voor 5 dagen de cel in. Ze werden gisteren tijdens een protest tegen de regering in New Delhi gearresteerd. De beweging protesteert al geruime tijd tegen onderwijshervormingen, corruptie en wijzigingen in de kieswetten. Hierdoor zouden minderheden, waaronder moslims, hun stemrecht kunnen kwijtraken. De Indiase oppositie noemt de arrestatie van de jongeren een laffe daad. De NPO zegt met alle partijen in gesprek te willen blijven over het besluit om deel te nemen aan het Eurovisie Songfestival. Tegen dat besluit hebben 400 omroepmedewerkers in een brandbrief geprotesteerd. Ze vinden dat Nederland zich moet terugtrekken vanwege de deelname van Israël aan het muziekfestijn. Dit was de reden voor de AVRO-TROS om met de organisatie te stoppen. Ook de ombudsman van de publieke omroepen heeft klachten ontvangen over het besluit van de NPO. Het weer, opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar 17 tot 13 graden en er waait een zwakke tot op de Wadden vrij krachtige zuiden tot zuidwestenwind. Morgen droog met flinke zonnige periode bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Er dreigt een aansluitstop in de Flevopolder. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot 1800 euro voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
4: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekendemakers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 3.

0: tickets met early bird korting nu te koop via de site venstersoprielke.nl.
1: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
2: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
3: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
4: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
3: Help je mee?
5: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
6: Er is één gesprek dat je al maanden uitstelt. Onder stress doe je namelijk altijd hetzelfde. Weten waarom? Doe de gratis test op epicsos.nl. Epic People. Wij maken lastige gesprekken gewoon.
7: Adverteren op Radio Sybris gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosybris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network en laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Sybris, een fluitje van een cent.
8: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. AM.
9: Er is maar één man die eigenlijk avonddienst heeft. Hier is Herman Kramer.
10: Had je bedoeld?

Doe nog met swing, sminken. Sure, no something. En welkom bij het tweede gedeelte avonddienst. En vroeger had ik inderdaad avonddienst elke avond. Maar nu maar één keer. Ja, oké, dan. Nu, straks, de toekomst van toen. Ja, ja, we gaan naar de Supremes. En You Keep Me Hanging On uit 1966. Want je hoorde straks in het eerste uur Kim Wilde. En You Keep Me Hanging On uit 1986. Dan heb ik voor jou nog het uitgebreide weerbericht voor de komende dagen. En wij hebben nog een tv... Nee, geen tv-tune deze keer, maar een radio-tune. Ja, die hebben we ook. En als je nou zegt van, heb je er genoeg? Jo, kan erin zwemmen. En dan hebben we natuurlijk ook nog... Wat hebben we nog meer? Dat was het eigenlijk wel, hè? Ja, oh ja, en natuurlijk in de toekomst van toen. Nou, goed, ik heb een ander lijstje hiervoor, maar die moet ik even opzij leggen. Goed, nu Kate Bush en Army Dreamers. En daarna, uit de jaren 60, heb ik hier staan Buddy Holly. Maar dat is fout. Dat moet een andere zijn.

0: kan me niet meer zo snel herinneren, maar deze plaat is ook wel redelijk gecoverd. The Ronettes en Be My Baby uit 1963, maar dat was wel volgens mij het origineel. En wat ook origineel was, de toekomst van toen, The Supremes en You Keep Me Hanging On uit 1966. Want in het eerste uur hoorde je Kim Wilde en You Keep Me Hanging On uit 1986. En de Supremes begonnen rond 1959 als een dameskwartet onder de naam The Primates met Florence Ballard, tevens trouwens de oprichter. Mary Wilson was erbij, Betty McClone en Diana was natuurlijk. Ze waren alle vier opgegroeid in de Brester Douglas Housing Project. Dat is een groot flatcomplex in het oosten van Detroit. De Primates waren een zustergroep van de Primes, waarin de latere Temptation, Eddie Kendricks en Paul Williams zaten. Tijdens deze periode zongen de dames meestal in clubs en op talentenjachten. En Diana Ross vroeg aan haar vroegere buurjongen Smokey Robinson of ze auditie mochten doen bij de snel opkomende platenmaatschappij Motown Records. En de eigenaar Barry Goldie vond de dames te jong waren en eerst hun school moesten afmaken. Kort daarna namen ze voor Lou Pine Records het nummer Tears of Sorrow op. Maar ja, zoals je al raadde, het flopte. Dus nu de Supremes en You Keep Me Hanging On. En daarna krijgen we Ina. Dat is uit de jaren 2000 met Amazing.
1: De toekomst van toen.

0: Ja, dat was voor hun een groot hit. Bonchi Boys. En maar die Bodo. Nou, maar ik ga helemaal geen afspraak met je maken, want ik had toen net een hele andere agenda. Toen was ik ook veel te jong, want ik had meer een agenda voor school. Goed, oké. En dan nu zijn we toe aan het weer. Ja, het weer. Wat gaat het weer doen? Nou, morgen vanuit het zuiden wordt er opvallend zachte lucht aangevoerd. En de temperaturen die stijgen naar 18 graden in het noorden en naar 20 of 21 graden in het zuiden. Het blijft droog met flinke zonnige periodes en wolkenvelden. En dan vrijdag maken de hoge drukgebieden tijdelijk plaats voor een storing vanaf de Noordzee. Waarschijnlijk wordt vrijdag dan ook een bewolkte en natte dag. En de temperaturen, nou, die leveren enkele graden in, maar koud wordt het niet. De temperaturen liggen dan rond de 17 graden. En dan vooruitzichten. Nou, vanaf volgend weekend lijken de neerslagkansen vervolgens weer kleiner te worden en breekt waarschijnlijk een rustige herfstperiode aan. Onder rustige omstandigheden kan er makkelijk mist ontstaan. Wat de temperatuur doet is momenteel nog vrij onzeker, maar waarschijnlijk blijft het kwik op een normaal niveau van zo'n 14 graden. Nou, en de nachten lijken in de loop van de volgende week kouder te gaan worden. Dus ja, let ook op je fonteintjes, hè. Want ik heb nog wel eens vorig jaar fonteintjes meegemaakt, die waren helemaal bevroren en dan gaat het pompje kapot. Nu, The Most Beautiful Girl in the World van Prince. En daarachter gaan we luisteren naar Tietzin en Tennessee Town.
1: Duik in het verleden met Seabreeze AM.

0: Dit is Radio Seabreeze met 24 uur per dag de mooiste herinneringen uit je leven. Met ruim 100 uur per week de leukste, gekste, gezelligste en informatiefste discjockeys die je nergens anders kunt vinden. Radio Seabreeze met een eigen merchandise afdeling en met een zenderpark in Friesland en Noord-Holland. Natuurlijk ook hi-fi stereo op de wifi via de website radioseabreeze.nl. Luister jij ook mee?
1: Luister jij ook mee?

0: Ja, toen nog met Kenny Kaspers. Want daarna kwamen er twee dames bij. En trouwens, toen bleef er toch The Sound of Kitchen. En Tennessee Town was dat. Dan nu zijn we toe aan die Bridges. Wat zeg ik? De TV-tune. Nee, we hebben een... In plaats van dat ben ik gewend zo. Nee, we hebben deze keer een radio-tune. En misschien ken je het nog wel. Ja, ja. 50 Pop of een envelop was een radiospel dat vanaf 19 juli 1979... iedere donderdagmiddag tussen 1 uur en 3 uur... en vanaf oktober 1984 tussen 12 en 2 bij de Tros op Hilversum 3, zoals het toen nog heette. En vanaf 5 december 1985 op Radio 3 heette dat. Werd uitgezonden als opvolger van het programma Boter, Klaas en Prijzen. En persoonlijk ken ik dat niet. Het spel werd gepresenteerd door Tom Mulder. Helaas, hij is niet meer. En toen Mulder na zijn Radio 3-uitzending op 30 juni 1988 gedwongen moest vertrekken bij de Tros en overstapte naar het commerciële Cable One, werd Wim van Putten de nieuwe presentator van 50 Pop of een envelop. Nou, en naast het spel werd er muziek gedraaid, waarbij ook de favoriete top 3 van een bekende luisteraar. En dan komt hier weer man Jan Pelleboer. Was een heel apart figuur, moet ik zeggen, maar wel leuk. Hier om 1:30 middags sinds oktober 1984 om ongeveer 12:30 een weerpraatje aan de telefoon te houden met Tom Mulder over het weer. En hierbij werd hij verwacht weer met een rapportje van 1 tot en met 10 beoordeeld. Ja, zo ging dat dan toen, hè. En daarna kregen we Piet Paulus, maar uit Haringen helaas. Hij is ook niet meer. Welke de nieuwslezer is dan nu eigenlijk nog populair, zou je zeggen? Nou goed, oké. We gaan luisteren naar die tune 50 Pop of een envelop. En daarna gaan we naar de jaren 90 met de band uit Limburg, Treble en Free as a Bird.
1: Radio Seabreeze. Nostalgisch verfrissend.

0: veel platen zijn in de remaster gegaan, hè? De Les Over Zingers ook deze. En To My Father's House Remastered. Hebben ze de kruikjes eruit gehaald? Hebben ze de hoge, midden, lage tonen bijgewerkt? Nou, goed. Zou best kunnen. En daarvoor hoorde je Treble and Free as a Bird uit de jaren 90. En daarvoor natuurlijk die tune van het programma 50 Pop of an Envelope. Nu heb ik voor jou nog The Seekers en Georgie Girl uit de jaren 60. Pussycat en Mississippi uit de jaren 70. En een tune die we vast nog wel ergens van kennen. Advisser en High Tech Heroes uit de jaren 80. Oftewel 1987.
1: Pure nostalgie. Pure muziek. Seabreeze AM.

0: veel plezier daarmee. Ik laat je achter met Robert Plant en Big Log. Big Log, ja, moet ik zeggen. En ik ben de volgende week woensdagavond weer tussen 10, wat zeg ik, tussen 8 en 10. Natuurlijk met avonddienst. Tot dan, dag hoi.
1: De Middengolf bruist weer. Dit is Seabreeze AM. Nostalgisch verfrissend.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. Sinds het bekend worden van de financiële problemen van het Werelderfgoedcentrum Waddenzee, oftewel het vroegere zeehondencentrum Pieterburen, stromen de donaties van over de hele wereld binnen. Er is al meer dan 7 ton opgehaald. Dat is nog niet genoeg om een faillissement te voorkomen, zegt een woordvoerder. Er is meer dan 2,5 miljoen nodig om het zeehondencentrum te redden, dat in de problemen kwam door te dure nieuwbouw en tegenvallende bezoekersinkomsten. Er is een run op noodpakketten ontstaan. Veel mensen slaan drinkwater, houdbaar eten en batterijen in. Dit kennelijk vanwege een verhoogd gevoel van urgentie door de storing bij Albert Heijn. De ANWB meldt aan het AD dat er deze week ook meer noodradio's worden verkocht. En volgens cijfers van het Rode Kruis is het aandeel van de mensen dat nog nooit over een noodpakket heeft nagedacht inmiddels gedaald van 60% 3 jaar geleden naar 29%. De Oekraïense president Zelensky vindt het jammer dat zijn land de Verenigde Staten verliest als trouwe bondgenoot. Hij zei in een interview met de Britse journalist Piers Morgan op YouTube dat het pijnlijk is dat Trump voor de andere kant kiest en niet tenminste in het midden blijft. Zelensky bekritiseerde ook Elon Musk vanwege de problemen met het Starlink-netwerk, dat voor Oekraïne van levensbelang is om Russische aanvallen te onderscheppen. Er zijn sinds zondag al zeker 10 schepen aangevallen in of bij de straat van Hormuz. Dat is het hoogste aantal in een week tijd sinds het begin van de oorlog van de VS en Israël tegen Iran. Dit blijkt uit cijfers van maritieme organisaties. Er zou een containerschip gezonken zijn en er worden nog altijd 2 bemanningsleden vermist. De vijandelijkheden in de regio hebben de wereldenergiemarkten ernstig verstoord. Het weer, opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar 7 tot 13 graden. De wind komt uit het zuiden tot zuidwesten. Morgen droog met flinke zonnige periode bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
3: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
4: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch!
7: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je

0: geregeld? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
1: Val je moeilijk in slaap of word je 's nachts vaak wakker? Bij de online drogist vind je alles voor een goede nachtrust. Zoals Valdisper Slaap en Nacht Advanced. Met nu 50% korting. Kijk op deonlinedrogist.nl. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van de Europese toelating. Lees voor gebruik de verpakking.
2: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
3: Geen troep in je lichaam? Bij puurmieke.nl koop je gegarandeerd troepvrij. Voeding, supplementen, verzorging en meer. Shop op puurmieke.nl.
4: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Cybris, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Cybris app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
5: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
6: Vanaf onze antennes op het dak van het Aquaverium in Grauw.
5: Straalt Radio Cybris nostalgie af voor jou.
7: Jeanette Achma. That one.

Uit 1977, Santana met Well Alright. Het is 10 uur geweest. Tijd voor That Was Yesterday op de woensdagavond. Straks gaan we terug naar het jaar waarin de klapschaat zijn intrede deed en alle records brak. En ook het jaar waarin de Titanic in première ging en die film brak ook alle records. Maar eerst muziek van Tanita Tikram. Dit is Good Tradition. Goedenavond.

Het goede doel met Ik dans, dus ik besta. We gaan terug naar de top 40 van 20 december 1997. De top 3 die je nu gaat horen is er niet één die mij kon bekoren. Luister maar.

Nummer 2, Barbara Streisand en Celine Dion met Tell Him. En op nummer 1, Wes met Alane. Je hoort 3 nummers uit de lijst, waaronder een nummer uit de tipparade, The Counting Crows met A Long December. Bizar dat dit nummer nooit de top 40 heeft gehaald.

1997, de grote doorbraak van Anouk. Met Nobody's Wife stond ze toen op nummer 4 in de top 40. En daarvoor hoorde je nog Nathalie en Broeklia met Toorn. En zij stond in die week op de 18e plaats. Dit is Mark Cohn met Walking in Memphis.

Ik ben dol op de 60s. En waar ik vroeger het natuurlijk altijd had over de Beatles en de Stones, daar zijn de Small Faces toch later echt wel bijgekomen. Wat een heerlijk bandje. Je hoorde Ichiko Park. Dit zijn de Human League met Together in Electric Dreams.

De LA's met There She Goes. De Canadese atleet Terry Fox werd al op jonge leeftijd getroffen door botkanker. Toch leverde hij een onmenselijke prestatie door op een gezond been en een kunstbeen rennend door Canada geld in te zamelen voor deze vreselijke ziekte. Terry Fox werd slechts 23 jaar. Zijn landgenoot Brian Adams bracht een ode aan hem in zijn nieuwe single, The Ballad of Terry Fox.

fijn liedje hoor. Rich Man van Ten Sharp. Een onbekend liedje. Ja, alleen You werd natuurlijk een wereldhit. Ik ga eruit met muziek van David Lee Roth, die je kent van Van Halen. Dit is Just a Gigolo. Tot volgende week.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De buitenlandminister van Frankrijk zegt dat Elon Musk met zijn platform X online intimidatiecampagnes voert tegen Europese leiders. In een toespraak voor de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, de OESO, in Parijs, zei minister Barrot dat er buitenlandse pogingen zijn om de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar te beïnvloeden. In de peilingen hiervoor gaat de extreemrechtse Marine Le Pen aan kop. Microsoft heeft samen met de Japanse politie een netwerk van cybercriminelen uit de lucht gehaald. Meer dan 20.000 criminele accounts zijn verwijderd en 100.000 domeinnamen die gebruikt werden voor phishing zijn geblokkeerd. Op het platform konden internetcriminelen kant-en-klare websites kopen, waaronder bijvoorbeeld die van de Nederlandse Belastingdienst. Sinds het bekend worden van de financiële problemen van het Werelderfgoedcentrum Waddenzee, oftewel het vroegere zeehondencentrum Pieterburen, stromen de donaties van over de hele wereld binnen. Er is al meer dan 7 ton opgehaald. Dat is nog niet genoeg om een faillissement te voorkomen, zegt een woordvoerder. Er is meer dan 2,5 miljoen nodig om het zeehondencentrum te redden, dat in de problemen kwam door te dure nieuwbouw en tegenvallende bezoekersinkomsten. Er is een run op noodpakketten ontstaan. Veel mensen slaan drinkwater, houdbaar eten en batterijen in. Dit kennelijk vanwege een verhoogd gevoel van urgentie door de storing bij Albert Heijn. De ANWB meldt aan het AD dat er deze week ook meer noodradio's worden verkocht. En volgens cijfers van het Rode Kruis is het aandeel van de mensen dat nog nooit over een noodpakket heeft nagedacht inmiddels gedaald van 60% 3 jaar geleden naar 29%. Het weer, opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar 7 tot 13 graden. De wind komt uit het zuiden tot zuidwesten. Overdag droog met flinke zonnige periode bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
3: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
4: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch!
7: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
8: Val je moeilijk in slaap of word je 's nachts vaak wakker? Bij de online drogist vind je alles voor een goede nachtrust. Zoals Valdisper Slaap en Nacht Advanced. Met nu 50% korting. Kijk op deonlinedrogist.nl. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van de Europese toelating. Lees voor gebruik de verpakking.
9: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl.

0: verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
1: Geen troep in je lichaam? Bij puurmieke.nl koop je gegarandeerd troepvrij. Voeding, supplementen, verzorging en meer. Shop op puurmieke.nl.
2: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Groot-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
3: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

heeft de bijzondere eigenschap dat ze kan vertragen zonder stil te vallen. Ze geeft ruimte aan gedachten die overdag vaak worden ingehaald door de volgende bezigheid. Welkom bij Dream Sessions.

lijken rechtstreeks uit een herinnering te komen. Niet omdat je ze eerder hebt gehoord, maar omdat ze vertrouwd aanvoelen. Alsof ze een deur openden naar iets dat altijd al ergens aanwezig was. Je hoeft niet te weten waar die deur naartoe leidt. Alleen dat ze even open staat.

Er zijn momenten waarop stilte en muziek elkaar niet afwisselen, maar aanvullen. Waar de ene de ander meer betekenis geeft. Juist dan ontstaat er ruimte voor nuances die anders verloren zouden gaan. Voor details die niet om aandacht vragen, maar die haar wel verdienen.

0: be a beautiful people too. And if you take care of him, well, then maybe he'll take care of you. 'Cause all of the beautiful people do.
1: Een goed nummer vertelt niet altijd een verhaal. Soms schetst het slechts een richting en laat het de rest aan de luisteraar over. Dat maakt muziek persoonlijk, zonder exclusief te worden. Iedereen hoort hetzelfde. En toch neemt iedereen...

Schoonheid zit vaak niet in wat opvalt. Ze schuilt juist in dingen die de tijd nemen om ontdekt te worden. Je luistert naar de Love Songs van Dream Sessions.

Misschien is luisteren wel een vorm van vertrouwen. Vertrouwen dat niet alles direct duidelijk hoeft te zijn. Dat sommige indrukken mogen groeien terwijl de muziek verder beweegt. Zoals een gedachte die pas betekenis krijgt wanneer je haar loslaat. En juist daardoor blijft hangen. Dit was Dream Sessions. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende week.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Deense regering waarschuwt in een verklaring dat de Amerikanen zich moeten houden aan de wetgeving op Groenland als ze naar grondstoffen gaan boren. Dit in reactie op de uitspraak van president Trump dat de VS daar gaan beginnen met de grootschalige opsporing van olie, gas en mineralen. Investeerders uit de VS krijgen geen voorkeursbehandeling, schrijft het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken. De buitenlandminister van Frankrijk zegt dat Elon Musk met zijn platform X online intimidatiecampagnes voert tegen Europese leiders. In een toespraak voor de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, de OESO, in Parijs, zei minister Barrot dat er buitenlandse pogingen zijn om de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar te beïnvloeden. In de peilingen hiervoor gaat de extreemrechtse Marine Le Pen aan kop. Een 29-jarige man uit Rotterdam is veroordeeld tot 9 maanden cel voor inbraken in winkels van de Jumbo. Hij maakte daarbij in totaal 120.000 euro buit. De man brak in filialen in Rotterdam-Lageland, Krimpen aan de IJssel en Keizerswaard in 3 weken tijd. Op de gestolen geldcassettes is zijn DNA aangetroffen. De Rotterdammer moet ook 65.000 euro schadevergoeding betalen, schrijft het AD. En een medewerker van het social media account van het RIVM heeft voor hilariteit gezorgd door een snedige opmerking over de griepprik. Toen een complotdenker reageerde met de tekst Up your arse, antwoordde het RIVM droogjes met de melding dat de prik doorgaans in de bovenarm wordt gezet. Het aantal mensen dat de griepprik haalt daalt overigens gestaag. Maar iets meer dan de helft van degenen die worden uitgenodigd laat zich tegenwoordig prikken. Het weer, opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar 7 tot 13 graden. De wind komt uit het zuiden tot zuidwesten. Overdag droog met flinke zonnige perioden bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
3: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
4: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch!
7: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
8: Val je moeilijk in slaap of word je 's nachts vaak wakker? Bij de online drogist vind je alles voor een goede nachtrust. Zoals Valdisper Slaap en Nacht Advanced. Met nu 50% korting. Kijk op deonlinedrogist.nl. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van de Europese toelating. Lees voor gebruik de verpakking.
9: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
10: Geen troep in je lichaam? Bij PureMieke.nl koop je gegarandeerd troepvrij. Voeding, supplementen, verzorging en meer. Shop op PureMieke.nl.
11: Zal zien de Radio Seabreeze t-shirts.
12: Ze zijn te koop in onze winkel op de website.
11: En er zijn ook Seabreeze mokken en stickers te koop.
12: Ga dus snel kijken en bestel.
11: Kijk op radioseabreeze.nl voor zo'n nostalgisch verfrissend t-shirt van Radio Seabreeze.

Radio Seabreeze 1098 of 1395 AM.